0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer vrijdag 12 juni om precies te zijn. De tweede dag van het WK. En dus nog officieel twee nachtjes slapen voordat Nederland zijn eerste wedstrijd speelt. En ik weet het, het is nog vroeg om daar nu al over na te denken. Maar waarom heb ik het daarover? Nou, alleen vandaag maak je namelijk nog kans op het doelboek over het WK voetbal. Met niet alleen de Nederlandse spelers erin, maar ook een hele hoop andere grote spelers die je allemaal voorbij ziet komen op het voetbalveld. Straks natuurlijk daar de prijsvraag voor op de radio. Maar eerst maar eens even een aantal leuke liedjes, want ik heb ook weer een hoop nieuwe liedjes klaarstaan. Zo werd er deze week al vaak gevraagd bijvoorbeeld om het nieuwe liedje van K3. Dus natuurlijk, die hebben we inmiddels ook in de routering gezet, dat je die ook regelmatig voorbij hoort komen van K3. Hetzelfde geldt natuurlijk nog voor veel meer nieuwe muziek, want zij zijn niet de enigen die een nieuw liedje hebben gemaakt. En dat hoor je allemaal bij ons bij Hallo Kids Radio. En vandaag gaan we als allereerste beginnen, hoe kan het ook anders, met K3.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Laat me vertellen over een heel duister verhaal.
1: Ik ga vanavond een lekkere stampot maken.
2: Goed idee. Dan zal ik straks aan Davy pluimen. Ja, wie doet die dat licht uit?
1: Niemand. We zitten buiten. Er was geen licht aan.
2: Oh, hier klopt iets niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
2: Het is te vroeg voor de avond, hè?
1: Jawel.
2: Maar kijk, we waren er net aan het licht bezig en die nacht. Maar dat is vreemd.
1: Dit is heel eigenaardig.
3: Waarom wordt het zo donker? Zo kan ik niet vliegen.
2: Maar wat is er toch aan de hand?
3: Ja.
1: Mijn ogen zeggen dat het nacht is, maar mijn maag zegt iets anders. Ik ga pannenkoeken bakken.
4: Ik bots en ik buts. Ik heb geen zicht. Waar is toch het daglicht?
2: Weet jij het ook niet?
4: Ik heb een rondje door het bos gevlogen, maar zie geen fluit voor ogen. Ik vlieg nog naar andere plekken. Misschien is daar iets te ontdekken.
2: Wacht, ik vlieg met u mee. Hé, fakir, vlieg eens wat lager. Ik geloof dat ik licht zie.
4: Houd je vast, dan gaan we landen. Maar waar zullen we verzanden? Hek, zo te zien ben jij niet blij? Wat is er toch? Vertel het mij.
5: Ik probeer een nieuwe toverdrank te maken, maar ik zie geen hand voor ogen. Ik ga steeds slechter zien.
2: Nee hoor, volgens mij is de zonsverduistering.
5: Ik ben bang dat de zon er niets mee te maken heeft.
2: Wat bedoelt gij?
5: Ach, niets.
4: Hier wil ik het fijne van weten. Zeg op, wat heb je op je geweten?
5: Ik heb een nieuw toverrecept geprobeerd. Een verduisteringsdrank. Maar toen ik het licht in mijn huisje uit wilde toveren, werd het hele Sprookjesbos donker. Ik denk dat ik ben uitgeschoten met de zwarte nachtschade.
4: Jij hebt ons een probleem gegeven. Nu moeten we allemaal in het donker leven.
5: Rustig, hè? Anders tover ik het licht in jouw bovenkamer uit. Ik ben druk bezig met een verlichtingsdrankje. Maar daarvoor heb ik vuurvliegjespoep nodig. En dat pieterpeuterige spul kan ik zo moeilijk vinden. Ik ben namelijk nachtblind.
2: Pieterpeuterig spul? Heb je het soms over mij?
5: Nee, maar wacht eens even.
4: Kabouters met kleine ogen kunnen misschien die eenie-minie poepjes goed zien.
2: Ah, natuurlijk. Ik ga wel zoeken. Oh, amai, dat stinkt zeg. Alsjeblieft. Vuurvliegjespoep.
5: Ach, aansteller, geef hier.
2: Allee, schiet eens op.
5: Rustig, ik kan niet heksen. Zo, klaar. Nu de spreuk. Hocus pocus zicht. Ik tover alles weer licht. Het kan wel een tel of vijf duren, hè?
6: Vijf, vier, drie, twee, één.
3: Weer niets. Ik ben er moe van geworden.
2: Ik heb ook slaap.
4: Iedereen loopt hier te gapen. Laten we er een nachtje over slapen.
0: Omdat het nog steeds donker was, hadden onze sprookjesvrienden niet door dat de nacht al lang was begonnen. En dan is het altijd donker, zoals je weet.
1: Allee, koka, keuku, keike, de zon is op. Het is weer licht.
2: Hoera!
1: Aan het werk.
2: De zon. Ik heb dus niet voor niks tot mijn ellebogen in de aarde gevroet voor die vuurvliegenpoep.
1: Laten we eens kijken hoe het met de heks is.
4: Ik bots niet, ik buts niet. Ik heb prima zicht. Oh, wat is dat fijn. De zon die geeft ons licht.
2: Fijn, heks, dat het weer licht is.
1: Ja.
5: Zie je wel dat ik een goede heks ben? Ik bedoel, een slechte heks. Slecht, slecht, slecht.
0: De heks dacht dat ze haar fout goed hersteld had. Maar ze vergat dat de zon en de maan gewoon altijd hun werk doen. Dat kun je niet veranderen. Voor niets gaat de zon op, elke dag weer. Dat doet me denken aan... Maar dat is weer een ander verhaal.

0: muziek uit de Disney-film Jungle Book op Hallo Kids Radio. Ja, en een film kijken is natuurlijk wel leuk, maar om de hele dag naar een scherm te kijken is eigenlijk helemaal niet zo goed voor je ogen. Sterker nog, er is een onderzoek naar buiten gekomen dat steeds meer kinderen een bril nodig hebben. En dat het ook steeds jonger gebeurt en dat ook steeds meer kinderen in Nederland bijziend raken. Nou, toen dacht ik, oké, dat eerste gedeelte van dat er sneller kinderen een bril moeten, dat snap ik allemaal nog wel. Maar wat betekent nou weer dat bijziend? Ja, dat wist ik niet goed. Dus ik heb het even opgezocht. Dat heeft onder andere te maken met dat je bijvoorbeeld op bepaalde momenten goed scherp kan zien, maar op bepaalde momenten ook weer niet. Dus bijvoorbeeld, als je dichtbij kijkt, kan je alles prima scherp zien. Maar zodra je dan even bijvoorbeeld een boek bij je ogen weghaalt, dan wordt ineens daarna alles wazig, omdat je dan wat verder moet gaan kijken. En dat kunnen niet alle ogen. Want ja, dat is een kwestie van ontwikkelen. Maar als je altijd alleen maar de dingen dichtbij houdt, maakt het dat natuurlijk moeilijker. En ze willen daarom dat er in Nederland meer wordt buiten gespeeld. Nou ja, en dan hadden we natuurlijk afgelopen woensdag de Nationale Buitenspeeldag. Dus dat was natuurlijk al een mooi begin. Want wat is namelijk het verhaal? Als je meer buiten speelt, dan heb je meer normaal daglicht. Want als je natuurlijk thuis bent of op school, ja, dan staan daar natuurlijk allemaal lampen aan. Hier in de studio ook. Even kijken. 1, 2, 3, 4 lampen staan aan in de studio. En dan ook nog dat kleine lampje waar ik kan zien of mijn microfoon aan staat. En de beeldschermen staan aan. Dat is natuurlijk best wel druk voor je ogen. Omdat het allemaal een andere felheid heeft bijvoorbeeld. En buiten zouden je ogen daar minder last van hebben. Daarom zeggen ze met z'n allen, jongens, meer naar buiten. Dat is goed voor je ogen. En als je dan toevallig buiten bent en je doet ook nog een beetje bewegen, nou, dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Want dan ben je ook nog goed bezig voor je conditie.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren.

dat ik ook mag kiezen voor de plaatkast. Haha. Ja, ja, en ik had al een verzoekje binnengekregen gisteren. Voor de plaatkast. Alleen ja, toen had DJ Arnold een ander liedje uitgekozen. Dus toen hebben we hem niet gedraaid. Maar dan kunnen we hem vandaag natuurlijk wel draaien. Dat is een liedje namelijk uit 2009. Oftewel, oud. Het thema van deze week is namelijk liedjes over eten en drinken. En het valt me op dat het dan toch wel vooral liedjes zijn eigenlijk die door kinderartiesten gemaakt zijn. Want ook deze weer. Deze was getipt door een superfan van K3. Namelijk door Inge. En Inge zegt, ja, ik weet wel een aantal leuke liedjes van K3 die kunnen in de plaatkast. Maar mijn favoriet, als ik dan moet kiezen, zegt ze, is Lollipopland. Nou, ik ben even gaan zoeken. Ik dacht, oh ja, dat is leuk. Ja, leuk liedje. Ik wist niet dat hij al zo oud was van K3. Want dit was namelijk een liedje wat op de allereerste cd stond. Toen Josje bij K3 kwam. Ja, toen werd het Karen, Christel en Josje. Dat was dus in 2009. En dit liedje stond ook op dat album Lollipopland. Daar gaan we nu naar luisteren uit de platenkast.

0: Supersonisch. Nou, dat is DutchTuber zeker. Sterker nog, vandaar dat hij daar zelfs een liedje over gemaakt heeft. En weet je wat ook supersonisch is? Dat is de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, hij is eigenlijk van Arnoud, maar die is er in de ochtend niet bij. Vanmiddag wel. Hij had namelijk een belangrijke afspraak om 8:30. Ja, dan wordt het natuurlijk een beetje lastig. Hè? Ja, wat ga je dan doen? Wel of niet meedoen met de uitzending? Dus ik zei, komt goed Arnoud. Ik doe hem gewoon lekker alleen, zodat we gewoon door kunnen gaan met de leukste liedjes in de ochtendshow. En dat betekent...

Dat was lekkere, leuke, dansbare muziek van Kinderen voor Kinderen. En dan is nu even het moment om te gaan zitten. Ja, want dan hoop ik namelijk dat je beter de prijsvraag kan verstaan. Alleen namelijk vandaag nog een hele leuke voetbalprijs. Want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En alleen vandaag maak je nog kans op het hele leuke voetbal WK-doelboek. Met allemaal coole dingen erin. Quizzen, kleurplaten, strips, spelletjes. Allemaal natuurlijk omdat het WK voetballen is begonnen. En we gaan natuurlijk zorgen dat hij vandaag dan ook meteen op de bus gaat. Hè? Dat je hem dan zo snel mogelijk binnenkrijgt. Maar ja, je wint hem niet zomaar. Nee, want wij moeten natuurlijk wel eerst even officieel een prijsvraag daarvoor stellen. En dat doen we natuurlijk altijd met een A, een B en een C antwoord. Deze week, ja, sommige vragen waren moeilijk, sommige vragen waren wat makkelijker. Ik dacht, ik eindig op vrijdag met de makkelijke. Ja, vond ik wel zo aardig. Dus, oké, let op, komt die vandaag. De vraag is, wat draag je aan je voeten met voetballen? En nee, dus niet met blote voeten, nee. Dus stel je voor, je bent naar een wedstrijd aan het kijken en daar lopen allemaal van die spelers. Wat hebben ze dan aan hun voeten? Zijn dat A, slippers? Of zijn dat B, schoenen? Of zijn dat C, laarzen? Dus wat draag je aan je voeten bij het spelen van voetbal? Nou, zoals ik al zei, volgens mij niet de super moeilijke prijsvraag. Maar ja, ik zou hem wel eventjes meedoen. Of eventjes insturen via de Hallo Kids radiotelefoon, de mail of via het prijsvraagformulier. Want ja, anders kan hij je natuurlijk niet winnen. Kijk, je kan hem natuurlijk nu heel hard roepen naar de radio. Maar ja, dat hoor ik niet. Dus weet jij het goede antwoord op de vraag, wat draag je precies aan je voeten bij het voetballen? Stuur dat dan in, want alleen vandaag maak je nog kans op dat WK-doelboek van voetballen.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer de dag voor het weekend. Oftewel... Ja, heel goed. Vrijdag. Ja, de dag dat je misschien soms wel wat korter naar school gaat. Bij sommige scholen gebeuren dat. Of dat je vandaag een dag hebt die net een beetje anders is dan de rest van de week. Dat je bijvoorbeeld... Ik weet dat er scholen zijn die bijvoorbeeld nooit een toets doen op vrijdag. Kijk, dat is dan toch ook wel weer handig. Hè? Dat je weet nou, hè, zo net voor het weekend... Dat je dan zeker weet dat je gewoon een lekkere leuke schooldag hebt. En ja, laten we eerlijk wezen, de vakantie staat ook al bijna voor de deur. Dus ik denk niet dat er nog heel veel toetsen gemaakt worden. Want de eerste vakantie is namelijk al bijna, want die begint in juli. En nog even tellen, ja, het is vandaag 12 juni. Dus dat betekent nog ongeveer, laten we even zeggen dat we deze week even optellen bij het einde van de maand. Dan hebben we nog 3 weken en dan zitten we in de volgende maand, in de zomervakantiemaand. Ja, ik hoop wel dat dan het weer inmiddels een beetje is bijgedraaid. Want we hadden toch zo lekker zomerweer, hè, een paar weken geleden. Zo, hè, 25 graden, 30 graden. Er kwamen allemaal zwembadjes in verschillende tuinen tevoorschijn. IJsjes waren niet aan te slepen in de supermarkt. En nu is het koud buiten. Ja, maar goed. Zoals ik al zei, de zomervakantie duurt nog even. Dus het mooie warme weer heeft nog even tijd om... deze kant op te waaien naar Nederland. Dat zouden we wel heel leuk vinden. En trouwens, ik moet eerlijk toegeven, komend weekend, het zonnetje komt wel weer tevoorschijn. Want al die regen die we deze week aan het begin hebben gehad, die lijkt een beetje voorbij. Nou zeg ik alleen wel een beetje, want nou is het nog vroeg. Maar als je straks vandaag naar school gaat, neem wel voor de zekerheid de regenjas mee. Ja, want er is namelijk wel wat regen voorspeld. Alleen ja... Op zijn Nederlands. Hier en daar. Nou ja, dan kan het zomaar bij jou in de buurt zijn.

0: Dat was een liedje van Meadow hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, dat heb ik. En vandaag heeft de ontbijttip alles te maken met een banaan. Maar ook met pindakaas. Ja, het is een combinatie die heel vaak gemaakt wordt. En dit is een lekkere combinatie om te eten, maar ook om te drinken. En dan denk je misschien wel, huh? Pindakaas drinken? Ja, dat kan. Ik weet het, is een gek idee, maar het kan echt. Wat heb je namelijk nodig? We gaan een smoothie maken. Dus je hebt nodig zo'n grote blender. Nou, daar doe je even één banaan in. Zonder schil natuurlijk. En alvast in wat kleinere stukjes breken. Maar je hoeft hem nog niet helemaal klein te snijden. Want ja, dat doet die blender straks voor je natuurlijk. Nou, dus die banaan die gaat erin. Dan doe je een flinke plens melk erbij. Dan ga je er ook een beetje chocola in doen. Maar niet chocola zoals de reep chocola. Maar gewoon een beetje cacao poeder. Dat is eigenlijk wat bitterder van smaak natuurlijk dan normale chocola. Dus een lepeltje cacao poeder gaat erin. Een lepel pindakaas gaat erin. En er gaat ook een klein beetje havermout in. Zodat hij wat zwaarder wordt op je maag. Dat je goed vol zit straks. Nou, doe je de deksel er bovenop. En dan gaat hij even flink husselen. En dan is hij klaar. En nou doe ik, ik weet niet hoe het bij jou zit als je af en toe een smoothie maakt. Maar als ik soms een smoothie maak, dan heb ik altijd een lepel bij de hand. En dan ga ik altijd eerst even proeven. Zo uit die blender. Dan moet natuurlijk wel de blender uitstaan, hè? Dat lijkt me logisch. Maar dan doe ik de deksel eraf, ga ik even proeven. Dan denk ik, nou, moet er nog een beetje meer van het een of het ander bij? Misschien een beetje meer pindakaas of misschien moet er toch nog een extra banaan in. Kijk, dan kan je dat nog doen. Want als je namelijk eerst alles in de glazen hebt geschonken en je denkt daarna, ja, had nog wel een beetje pindakaas bijgekund. Ja, dan moet je alles weer terug doen. Dan duurt het veel langer. Dus dit is toevallig een hele handige tip. Maar eigenlijk heb je dus maar nodig niet zoveel ingrediënten. Een banaan, een beetje melk. Je hebt nodig een grote lepel pindakaas. Je hebt nodig een wat kleinere lepel cacao poeder. En een beetje havermout. Nou, en daarmee kan je dus al zo'n hele lekkere smoothie maken. En dan wordt hij zo'n mooie zomerse lichtgele kleur.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: De boyband Level Up op Hallo Kids Radio. En dan is het tijd voor de Go Kids tip van de dag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, want we zitten deze hele week in de provincie Overijssel. En daar zijn natuurlijk allemaal leuke dingen om te doen. We hadden al verschillende dingen verteld voor binnen en buiten. En vandaag gaan we even met z'n allen de geschiedenis in. Ja, want er is namelijk een heel leuk speelgoedmuseum in Deventer. Maar een van de grotere steden natuurlijk in die provincie. En ja, ik dacht dus altijd, hè, als je naar een speelgoedmuseum gaat, dan kan je allerlei dingen proberen. Maar eigenlijk in een museum mag je niks aanraken. Ja, bij dit museum valt het gelukkig allemaal wel mee. Want ja, midden in de stad van Deventer hebben ze dus dit speelgoedmuseum. En daar mag je spelen. Ja, ach, gelukkig maar. Hè. Ja, ik was toch al bijna bang. Maar dat mag. En ouders kunnen daar ook herinneringen ophalen van de speelgoed uit hun kindertijd. Want ja, die speelden misschien met hele andere leuke dingen dan dat jij nu wel tegenwoordig doet. En zo zie je een beetje, ja, hè, de geschiedenis, de tijdlijn van het speelgoed. Want ja, speelgoed bijvoorbeeld met batterijen. Nou ja, 50 jaar geleden had je dat nog niet, hoor. Kijk maar bijvoorbeeld naar de evolutie van Lego. Dat is ooit begonnen als houten blokje. Ja, dat was ooit een houten speelgoedmerk. En die zijn daarna op een gegeven moment overgegaan op plastic. Dus leuk om naartoe te gaan. Misschien wel in de vakantie speelgoedmuseum in Deventer. En daar hebben ze nog meer natuurlijk in Deventer. Want ze hebben daar namelijk het speelgoedmuseum. Maar in Overijssel hebben ze bijvoorbeeld ook een andere plek. Enschede ken je misschien ook wel. En in Enschede hebben ze Valley 53. Dat is een plek waar je niet alleen kan klimmen. Daar kan je allerlei leuke activiteiten doen op het water. En daar kan je ook nog lekker eten. Dus in Overijssel is volgens mij genoeg te doen. En daarom dat we natuurlijk al die leuke tips geven. En volgende week een andere provincie.

0: Next op Hallo Kids Radio. Tijd om te gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, elke dag zingen we voor alle jarige joppen. Dus ook vandaag op vrijdag 12 juni. Dus ben je vandaag jarig, dan gaan we natuurlijk uitgebreid speciaal voor jouw verjaardag zingen. En ik ga eens even kijken, want er staat iemand op onze verjaardagskalender. En daar staat ook een telefoonnummer bij. Dus ik ga eens eventjes kijken of die jarig Job inmiddels al wakker is. Want dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Even horen. Hoe staat het allemaal met de cadeautjes? De tractatie, misschien al een stukje taart. Ja, misschien zijn ze nog druk bezig met het uitpakken. Hallo, goedemorgen met Arnett en Mayoni van de radio.
2: Zeg maar.
3: Ik ben Fien en ik. En ik vind het leuk.
0: Kijk, zeg Fien, dat vind ik ook leuk om te horen. Want Fien, wij bellen jou in de uitzending, want jij bent vandaag jarig, toch?
3: Ja.
0: Ja, en Fien, hoeveel jaar ben je vandaag geworden?
3: Vijf.
0: Kijk eens aan, dat is een hele hand vol. Dat is een mooie leeftijd. Zeg Fien, en nou is het toch vroeg, maar je hebt vast en zeker al cadeautjes gehad.
2: Nog niet?
3: Nee.
0: Oh, nog niet? Oh jee, zijn ze verstopt ergens?
3: Ja.
0: Oh, spannend, spannend. Zeg,
3: en van mama. Van mama,
0: ja.
3: Kijk, ik 6 cadeautjes.
0: Zo, dan moet je straks flink uitpakken, zeg. En dat allemaal natuurlijk nog in papier gewikkeld. Zeg maar, Fien, doen jullie dan altijd een soort speurtocht in huis om de cadeautjes te gaan zoeken?
3: Ja.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, nee, dan snap ik wel dat je nou natuurlijk nog niet klaar bent. Want Fien, dan heb je natuurlijk misschien wel een beetje uitgeslapen. Heb je wel al ontbijt gehad op je verjaardag?
2: Ik ben uitgeslapen, want sinds vrij vandaag van school.
0: Je bent vrij op je verjaardag. Oh, zeg zo. Maar dat is een leuk verjaardagscadeautje, zegt Fien. Dat school dat gewoon even voor jou geregeld heeft. Maar wacht even. Wat ga je dan doen vandaag op je verjaardag als je niet naar school gaat?
2: Misschien naar de speeltuin.
3: Naar de speeltuin.
0: Goed idee. Fien, wel een belangrijke vraag. Want het is hier, als ik hier nu naar buiten kijk bij de studio is het aan het regenen. Is dat de speeltuin binnen of buiten?
3: Binnen.
0: Binnen, oh gelukkig. Ja, nee, want dan heb je als het goed is geen last van de regen natuurlijk. Oh, maar dat zou wel heel leuk zijn natuurlijk. Hè? Lekker op je verjaardag hoef je niet naar school. Ga je gewoon lekker naar de speeltuin binnen. Zeg maar, Fien, wanneer ga je dan je verjaardag vieren op school? Heb je dat al gedaan?
3: Nee.
2: Volgende week dinsdag.
0: Volgende week dinsdag. Ah, dan hebben we nog even tijd natuurlijk om de verjaardagse tractatie misschien wel goed te zetten. Want heb je al een idee, Fien, wat je gaat tracteren op school?
3: Popcorn.
0: Oh, lekker, lekker. Oh, dat is een goed idee inderdaad.
2: Ik ga op de dansles.
3: Ja.
0: Oh, wat ga je daar tracteren dan?
3: Chipjes.
0: Oh, ook lekker. En zeg, Fien, als jullie dan dansles hebben, want chipjes zijn natuurlijk hartstikke lekker, maar doe je dan aan het begin van de dansles tracteren of aan het einde? Ah ja, dat is wel slim. Ja, want anders heeft iedereen buikpijn van de chippies als ze te snel gegeten hebben. Dan moet de dansles nog beginnen. Nee, heel slim. Vind ik een goed idee. Lekkere chipjes aan het einde van de dansles. Dat je toch vandaag al lekker kan tracteren. En dan doe je gewoon dinsdag nog een keer alsof je jarig bent. Zeg, maar Fien, nou ben je vandaag lekker vrij. Maar wij willen natuurlijk graag met Hallo Kids Radio wel even voor jou zingen. Dat iedereen weet dat jij vandaag 5 jaar bent geworden. Maar Fien, wat denk je? Kan mama ook een beetje zingen? Kan dat?
3: Ja.
0: Oh, gelukkig. Nou, dan gaan we de muziek aanzetten. Speciaal voor jouw verjaardag, want jij bent vandaag 5 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd.

0: Ya, ya. Hip, hip, hip, hip, hip.
1: ¡Hurra! ¡Hurra! En dan nog één keer, laatste keer. Hip, hip, hip. Goed zo. Nou, speciaal Fien voor jouw verjaardag, omdat jij vandaag 5 jaar bent geworden. Ik wens jou vandaag heel veel plezier natuurlijk. Lekker bij de binnenspeeltuin en natuurlijk straks met de cadeautjes uitpakken. En Fien, dan zeg ik gewoon bij deze alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

Dit liedje hebben we deze week wel een paar keer goed kunnen gebruiken. Want die regen, ja, die kwam af en toe met bakken uit de hemel. Maar goed, laten we hopen dat het voorlopig wel eventjes voorbij is. En dat die zonneschijn dus snel weer terugkomt. Want wat namelijk ook bijvoorbeeld terugkomt op de radio. Ja, wij kunnen het weer niet helemaal voorspellen. Dat is lastig, daar zijn andere mensen voor. Maar wat wij wel heel goed kunnen doen op de radio is hele leuke prijzen weggeven. En alleen vandaag maak je nog kans op een superleuk doelboek. Echt voor de voetbalfans, want het is namelijk het doelboek van het WK. En er is een heel leuk tijdschrift, Panna, voor alle echte voetbalfans die daar elke keer een versie van maakt. Dus met het EK en het

natuurlijk extra leuk als je hem kan winnen bij Hallo Kids Radio. Dat je hem niet in de winkel hoeft te kopen. Oké. Let op, ik ga de prijsvraag nog een keertje stellen. Ik kan je verklappen, hij is vandaag wel wat makkelijker. Maar je moet natuurlijk wel goed opletten dat je het goede antwoord hoort. Want wij zijn op zoek naar het goede antwoord op de volgende vraag vandaag. Wat draag je aan je voeten bij voetbal? Dus als je kijkt naar een wedstrijd bijvoorbeeld, hè, die spelers die hebben wat aan. Maar wat hebben ze nou precies aan? Dus wat draag je aan je voeten bij voetbal? Is dat A, slippers? Of is dat B, schoenen? Of is dat C, laarzen? Dus wat draag je aan je voeten bij voetbal? Nou, als je dat weet, stuur dat dan nog even heel snel op. Hè? Via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want alleen vandaag, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, kan je alleen nog maar kans maken op dat voetbaldoeboek. Want volgende week, ja, dan wordt het heel wat anders. En de vraag is natuurlijk, wat dan? Dat ga ik nu nog niet verklappen, want we zitten nog midden in die voetbalweek. Dus, weet jij het goede antwoord op de vraag, wat draag je aan je voeten bij voetbal? Stuur dat dan nog snel in, want ik hoop zo meteen natuurlijk een winnaar aan de telefoon te hebben.

0: Yes.
1: Kinderen voor kinderen met een liedje van de Kinderboekenweek. Al wel weer een paar jaar oud. Maar nog steeds leuk om te draaien op Hallo Kids Radio. En we blijven nog even bij de wat oudere muziek. De platenkast van Arnoud. Maar ook dit is niet super oud. We gaan namelijk 3 jaar terug in de tijd. Namelijk naar 2023. Want het thema van deze week is liedjes die gaan over eten. En er werd een tip ingestuurd van Sasha. Die is een groot fan van K3. En die had dus al 2 liedjes gehoord. Die Lollipop hebben we gedraaid. We hebben ook Choco Choco gedraaid. Maar toen kwam Sasha ineens met het idee. Ja, in de musical van de 3 biggetjes wordt er ook gezongen over eten. Maar dan was het niet de K3 die aan het zingen was. Nee, dan waren het de 3 wolven die aan het zingen waren. Dat ze, nou ja, 's avonds lekker stukje konijn zouden gaan eten. Maar ja, wie oh wie ging er dan voor zorgen dat de konijn eerst eventjes gekookt werd? Ja, daar gaat het liedje eigenlijk over. Het heet dus We Eten Konijn. Even terug naar 2023. Sasha, dankjewel voor je tip.

0: Huntrix met Golden op Hallo Kids Radio. Nou, die kleur goud. Oh. Oh jee. Nee. Dat is niet het goede geluidje. Stop. Want dat zou betekenen dat de show al klaar is. Nee. Het is tijd voor het spannende geluid. Want we gaan eens even kijken wie er allemaal heeft meegedaan met de prijsvraag voor het laatste WK voetbal doeboek wat hier in de studio ligt. En inderdaad, de kleur goud. Ja, het zou leuk zijn als Nederland de beker mee naar huis neemt. Tot nu toe, iedereen die ik aan de telefoon heb gehad zegt, nou ja, ik denk dat het wel lukt. Dat Nederland met de beker naar huis gaat. Ik ben benieuwd. Gisteren was in ieder geval de eerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En Mexico had gewonnen met 2-1. Maar goed, dat is nog de poolfase. Dus dat is nog categorietje, kan nog alles gebeuren. Dat zijn nog niet de finale rondes. Maar we zitten natuurlijk nu wel in de finale ronde wat betreft de prijsvraag op Hallo Kids Radio. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga eens even kijken wie ik aan de telefoon kan krijgen. Spannend. Ik zou het natuurlijk wel leuk vinden om iemand te spreken. Want volgens mij was de prijsvraag vandaag niet zo moeilijk. Ging natuurlijk ook weer over voetbal. Dat wel.
1: Goedendag.
0: Oh jee, nee, dat is de voicemail, helaas. Nee, dan ga ik het even nog één keer snel proberen. Kijken of het nu wel wordt opgenomen. De ene keer zit iemand vlakbij de telefoon en de andere keer natuurlijk niet.
1: Goedendag.
0: Nee, ook helaas de voicemail. Nee, nou ja, dan kan gebeuren natuurlijk. Maar dan ga ik wel nog even vertellen wie ik net probeerde te bellen. Ik probeerde namelijk net te bellen Logan. En Logan, die is 9 jaar. En Logan, die wist het goede antwoord op de prijsvraag. Want de vraag van vandaag was, wat draag je namelijk aan je voeten bij het voetballen? Zijn dat A, slippers, B, schoenen of C, laarzen? Nou, ja, volgens mij was deze niet zo heel moeilijk. Het antwoord was natuurlijk B. Ja, schoenen. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Als je aan het voetballen bent, dan draag je natuurlijk schoenen. Wel speciale voetbalschoenen met van die nopjes aan de onderkant. Dat je wat beter kan rennen over het gras. Maar Logan van 9, van harte gefeliciteerd. Jij hebt gewonnen. En ik ga ervoor zorgen dat we straks alsnog even contact krijgen met elkaar. Zodat ik toch het doeboek naar je op kan sturen. Want ja, het WK is gisteren begonnen van het voetballen. En hoe eerder je dat boek in huis hebt, hoe beter natuurlijk. Want dan kan je helemaal in de stemming komen. Omdat Nederland pas zondag zijn eerste wedstrijd heeft. Logan, van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijsvraag. En als je nu zit te luisteren en denkt, oh, maar ik had ook graag iets willen winnen. Nou ja, de doeboeken van het voetballen zijn op. Maar volgende week hebben we natuurlijk ook weer hele leuke prijzen die we weggeven.

Dan is het nu tijd voor de bingomolen. Hij staat klaar hier in de studio. Waar gaan we naar luisteren? Nou ja, sowieso naar Kinderen voor Kinderen. Dat wisten we al. Maar welk liedje wordt het? Eens even kijken. Nummertje 25 vandaag. Even spieken op de lijst. Nummertje 25. Oh, dat is een liedje wat ik niet ken. Maar wat volgens mij wel een belangrijke boodschap heeft. Het is namelijk een liedje wat gaat over zakgeld. Ja, en zakgeld is natuurlijk altijd leuk om te krijgen. Dus we gaan hem aanzetten. Oh, dat begint heel zachtjes. Hoor je dat met de muntjes? MUZIEK.

0: zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag inmiddels alweer vrijdag. Dat betekent nog één schooldagje en dan mag je lekker weekend vieren. Met, als het goed is, ook wat beter weer. Want het zonnetje staat wel voor de deur. Nog niet met keihoge temperaturen. Maar goed, alleen de zon is al fijn natuurlijk. Want die regen, ja, die hebben we wel veel gehad, hè, deze week. En vandaag ook weer. Als ik nu namelijk naar buiten kijk, dan zie ik dat het nog regent bij de studio. Dus dan kan het zomaar zijn dat het bij jou thuis ook het geval is. En ja, door de regen heen fietsen of door de regen heen lopen straks naar school is natuurlijk niet super fijn om te doen. Dus hou daar straks rekening mee, hè, met je regenjas. En zometeen natuurlijk ook nog veel meer. Want stel je voor, je bent vandaag lekker team thuis. Zoals Fien, die ik net aan de telefoon had, die je vandaag 5 jaar is geworden. Die ging lekker naar een binnenspeeltuin. Dus ja, tot 9 uur zit ik hier op mijn stoel. En als je denkt, nou, ik kan nog wel een leuk liedje gebruiken vandaag, dan mag je dat natuurlijk insturen. Ook als je zo meteen naar school moet. Ik heb natuurlijk nog even tijd zo voordat we het naar schoolalarm gaan laten horen. Altijd om 7:15. Dus maakte, ja, het is best wel herrie. Maar goed, dat is misschien maar goed ook. Want dan weet je zeker dat je dan echt naar school moet gaan. Want anders kom je te laat.

Dit liedje werd nog snel aangevraagd door Loes. En Loes die wilde graag nog even dansen op Kinderen voor Kinderen. Hola, olé, olé, voordat ze naar school ging. Dus Loes, ik hoop dat je lekker een mooi mini-concert hebt gegeven thuis in de huiskamer. Want inderdaad, het is nu de hoogste tijd om naar school te gaan. Alleen, ja, even een klein dingetje over het weer. Een uurtje geleden zei ik nog, ja, let op, neem wel je regenjas mee. Hier en daar valt een bui. Nou, inmiddels, als ik naar buiten kijk bij de studio, is het best wel hard aan het regenen. Dus woon je in Brabant, dan... Ja, dan ben ik wel bang dat er op meer plekken, behalve alleen bij de studio, regen valt. Dus dan moet je wel echt je jas aandoen. Want er is toch stiekem meer regen voorspeld dan ik vanochtend nog dacht. En het zou zo jammer zijn als je dan zonder jas naar school gaat. Of naar een jas waar alle regen helemaal doorheen kan komen. Want dan kom je hartstikke koud op school aan. Nou, volgens mij heeft iedereen alles wel klaarstaan. Want het is toch echt de hoogste tijd. 7:15 om iedereen naar school te gaan sturen. Let op, daar komt hij. Met z'n allen. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

Nou, een zomers liedje kunnen we volgens mij al wel gebruiken. Want als je naar buiten kijkt, nou dan tenminste hier bij de studio is het nog steeds aan het regenen. Een beetje een grauwe kleur lucht. Dus niet zo mooi blauw, maar een beetje zo grijs-wittig. En nou ja, die zomer die komt er natuurlijk officieel aan. Op 21 juni, dan gaat die beginnen. Maar in het weekend, dan komen de zonnestralen er ook al wel gelukkig weer doorheen. Dus dat is toch natuurlijk altijd wel fijn. Tenzij je natuurlijk de regen hartstikke hard nodig hebt. Hè? Want laten we eerlijk wezen, als jij bijvoorbeeld een bedrijf hebt, papa of mama is misschien bijvoorbeeld wel boer, en die heeft allemaal lekker eten op het land staan. Ja, die vinden dat natuurlijk helemaal niet leuk als het weken achter elkaar droog is en alleen maar zonneschijn. Want ja, dat spul moet natuurlijk wel kunnen groeien. En daar hebben ze ook water voor nodig. Dus ik hoop dat de regen die we deze week gehad hebben genoeg was, zodat we nu weer een aantal dagen lekker zonneschijn kunnen hebben. En misschien hebben ze daar in het Sprookjesbos ook wel een beetje last van gehad van die regen. Dus wie weet dat Sprookjesboom daar straks wel een verhaaltje over heeft. Alhoewel, ik ook weet dat hij riep dat ze laatst iemand kwijt waren. En dat het toch niet zo heel handig was. Ben benieuwd waar het over ging.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar dat had ik gekeken.
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zal mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin is kwijt. Waar is hij nou? Ik weet echt niet waar hij is.
1: Waar kan hij toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: weer niet zo fijn.
1: Ik ga hem wel zoeken op de fakirse tapijt.
2: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
3: Nee!
2: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai zeg!

0: zeg. Oh. Wat een herrie.
1: Benjamin!
2: Daar ben je.
0: Wat is er aan de hand?
1: Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Nou, want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij!
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.
4: Is Hallo Kids Radio.

Muziek uit de Disney-film Jungle Book op Hallo Kids Radio. Ja, en een film kijken is natuurlijk wel leuk, maar om de hele dag naar een scherm te kijken is eigenlijk helemaal niet zo goed voor je ogen. Sterker nog, er is een onderzoek naar buiten gekomen dat steeds meer kinderen een bril nodig hebben. En dat het ook steeds jonger gebeurt en dat ook steeds meer kinderen in Nederland bijziend raken. Nou, toen dacht ik, oké, dat eerste gedeelte van dat er sneller kinderen een bril moeten, dat snap ik allemaal nog wel. Maar wat betekent nou weer dat bijziend? Ja, dat wist ik niet goed. Dus ik heb het even opgezocht. Dat heeft onder andere te maken met dat je bijvoorbeeld op bepaalde momenten goed scherp kan zien, maar op bepaalde momenten ook weer niet. Dus bijvoorbeeld, als je dichtbij kijkt, kan je alles prima scherp zien. Maar zodra je dan even bijvoorbeeld een boek bij je ogen weghaalt, dan wordt ineens daarna alles wazig, omdat je dan wat verder moet gaan kijken. En dat kunnen niet alle ogen. Want ja, dat is een kwestie van ontwikkelen. Maar als je altijd alleen maar de dingen dichtbij houdt, maakt het dat natuurlijk moeilijker. En ze willen daarom dat er in Nederland meer wordt buiten gespeeld. Nou ja, en dan hadden we natuurlijk afgelopen woensdag de Nationale Buitenspeeldag. Dus dat was natuurlijk al een mooi begin. Want wat is namelijk het verhaal? Als je meer buiten speelt, dan heb je meer normaal daglicht. Want als je natuurlijk thuis bent of op school, ja, dan staan daar natuurlijk allemaal lampen aan. Hier in de studio ook. Even kijken. 1, 2, 3, 4 lampen staan aan in de studio. En dan ook nog dat kleine lampje waar ik kan zien of mijn microfoon aanstaat. En de beeldschermen staan aan. Dat is natuurlijk best wel druk voor je ogen. Omdat het allemaal een andere felheid heeft bijvoorbeeld. En buiten zouden je ogen daar minder last van hebben. Daarom zeggen ze met z'n allen, jongens, meer naar buiten. Dat is goed voor je ogen. En als je dan toevallig buiten bent en je doet ook nog een beetje bewegen, nou, dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Want dan ben je ook nog goed bezig voor je conditie.

Dat was het nieuwste liedje van Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En we blijven nog even bij nieuwe muziek. Want Lois die heeft een berichtje ingestuurd. Die heeft net zoals Fien vandaag een lekkere vrije dag van school. Altijd leuk natuurlijk. Zij gaat vandaag naar opa en oma toe. Gaat ze de hele dag lekker spelen. En waarschijnlijk nog veel meer doen natuurlijk. Bij opa en oma kan het altijd gezellig zijn. En daarom wilden ze nog even, vlak voordat ze straks daar naartoe gaat, nog even het nieuwste liedje horen van Rutger en Thomas. Want Lois heeft de nieuwste bioscoopfilm van hun al in de bioscoop gezien. Dus ze vond hem superleuk. En daarom dat ze dit liedje wil horen. Rutger en Thomas met hun allernieuwste Alleen met jou, speciaal voor Lois.

Dat was een liedje wat je hoort bij het sprookje van de Indische waterlelies. En die vind je dan weer in de Efteling. Voor nu houdt het helaas op, de ochtendshow. Het is namelijk bijna 9 uur. Dat betekent dat ik straks mijn microfoon ga uitzetten. Maar dat ik natuurlijk niet al meteen naar huis ga. Nee, want ik moet bijvoorbeeld de prijs nog inpakken die we vandaag hebben weggegeven. Ik moet alvast even alles goed zetten voor de platenkast van morgen. Stofzuigen mag hier ook wel even gebeuren in de studio. Dus nou, ik ben nog wel even bezig. Maar ondertussen kan jij luisteren naar de leukste liedjes die er straks aankomen. Bijvoorbeeld uit het Peuteruurtje. Dat is namelijk altijd een leuk programma van 9 tot 10 bij ons op Hallo Kids Radio. Speciaal voor de allerkleinste. En ook daarna hoor je weer heel veel leuke muziek. Voor nu wens ik je vandaag heel veel plezier. En wie weet tot morgen.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Meneer de Mol, wilt u ook een knap kunstje doen?
1: Nee, hoor.
0: Echt niet?
1: Nee, hoor.
0: Oké, dan gaan we nu allemaal rennen met de muizen!

0: ze komt.
1: Kids Radio is top.
2: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

0: leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Hij ziet er best wel heel schattig.

het stil is. Sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn. Daar

0: Och, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: fais tout, je l'aime, pipe.
1: Er was eens. Fuzzle en Pip weten vandaag niet wat ze willen gaan doen. Alles is saai en niks is leuk. Wat moet je nou met zo'n dag?
2: Misschien moeten we gaan lezen.
3: Zo saai. Ik heb geen zin om te lezen hoor, Pip.
2: Zal ik dan maar aan jou voorlezen, Woezel? Dit vind je misschien wel leuk. Er was eens een prinses en ze woonde in een groot kasteel met heel veel bloemen eromheen.
3: En een draak?
2: Nee, geen draak. Want ze
3: was er dan wel een boze wolf? En hoeveel ridders?
2: In dit verhaal zitten geen ridders en wolven en zo, Woezel. En al helemaal geen draak. Er was in dit verhaal eens een prinses en die zat in de toren opgesloten.
3: Waarom? Het is super zielig dat ze alleen is, Pip.
2: Omdat dat niet in het boek staat. In het boek staat een plaatje van een prinses. En ze is alleen. Kijk!
3: Oh, wat een stom verhaal. En ook al zo saai. Ik verveel me nu alweer, Pip.
2: Daar kan ik niks aan doen, Woezel. Zo is het verhaal in dit boek. Ik verzin het niet, hoor. Kijk, en de toren had allemaal scherpe struiken eromheen. En er waren prinsen, maar die konden er niet bij om haar te redden. En ze probeerde haar haren heel lang te laten groeien, maar dat lukte niet. En ze probeerde met de vogels te praten. En die probeerde haar op te tillen van het dak. Maar ze waren niet sterk genoeg. In de winter lag er sneeuw. Een hele dikke laag. Maar toch durfde ze niet te springen.
3: Hé, je springt toch niet zomaar naar beneden? Het is zielig en saai, Pip.
2: Oh.
3: Nou, en toen?
2: Het boek is op, Woezel. De blaadjes zijn kwijt.
3: Maar de prinses is nog steeds opgesloten.
2: Tja, meer is er niet.
3: Maar we kunnen haar toch niet daar laten zitten, Pip? Iemand moet haar redden.
2: Maar er is niets meer in het boek, Woezel.
3: Hier, we gaan de prinses redden, Pip. Maak jij tekeningen? Oké, de prinses ging eerst even heel veel taart eten. En ze had in de toren natuurlijk heel veel speelgoed. Maar omdat ze toch wel eens met vriendjes wilde spelen, riep ze heel hard uit de toren:
4: Help! Help! Wie komt er met me spelen?
3: Eerst kwamen Woezel en Pip om te spelen, maar die konden er niet in. Want de toren was te hoog en er waren prikstruiken. En ook toen Buurpoes erbij kwam en ze met Molletje allemaal op elkaar klommen, konden ze er nog steeds niet bij.
5: Wie gaat de prinses dan redden? Kan het ook nu met een draak?
3: Ja, met een draak kan alles. Maar mag dat dan?
5: Ja, nou natuurlijk. Het is ons verhaal. Wij tekenen het boek af.
3: Oh, nou, dan weet ik het wel hoor. Toen kwam er een hele grote woezeldraak. En die hapte het puntje van de toren af. En toen sprong de prinses op zijn rug. En kon ze naar beneden.
2: Ja, en ze had voor altijd vriendjes.
3: En ze leefde nog lang en gelukkig in de tovertuin.
1: Lezen saai? Nee, lezen is leuk. Als je leest, kan er van alles gebeuren en kun je er van alles bij bedenken. Lezen kun je zelf. Lees maar mee. Er was eens een...

lekker door elkaar. En het voelt zo heerlijk rustig onder water. Blub, blub, blub.

blub, blub, kijk, kijk, kijk. Een koffervisje. Blub, blub, blub, poei, een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

Hoi, lieve Hallo Kids Radio luisteraars. Dirk Schelen hier. En tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leukste liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En elke Sprookjesbosbewoner is wel ergens goed in. De een kan goed zingen, de ander goed rennen of schat bewaken. Lang geleden dacht de fakir dat hij alleen goed was in tulpen omhoog fluiten.
1: Ik blaas rode tulpen omhoog en gele, elke dag. Dat gaat vervelen.
2: Het is toch heel knap.
1: Mooi gefloten, knap gedaan. Maar niemand hier heeft er wat aan.
2: Misschien hebben de andere sprookjesfiguren wel wat aan de rijmpjes die je maakt.
1: Zomaar rijmen hier en daar vinden de meesten stom en raar.
2: Tja, dan weet ik het ook niet.
1: Had ik maar mijn vaders talent. Die gaf wijze rijmraad op het juiste moment.
2: Hoe deed je dat dan?
1: Wie zijn hulp nodig had, stampte één keer met zijn voet.
2: Zo?
1: Hoe kom ik hier?
2: Ik stampte. Jij kan hetzelfde als je vader.
1: Als dat werkelijk zo was, waarom werkt het dan nu pas?
2: Misschien omdat je voor het eerst geloofde dat je het ook kon.
1: Misschien. Waarachtig, er komt zelfs wijze rijmraad in mijn hoofd. Luister. Langnek, brei voor jezelf een sjaal. Dan is in de winter jouw nek niet zo kaal.
2: Kijk, je kan iets dat bijzonder en handig is. Dat moet iedereen weten.
3: Oh, eindelijk heb ik je.
4: Oei, oei, oei.
1: Luister, vrienden, naar dit wonder. Ik kan iets nieuws. Echt heel bijzonder.
3: Wat dan?
1: Voor mijn hulp bij al jouw rampen hoef jij slechts één keer te stampen.
3: Huh? Zeg dat nog eens.
4: Fijne middag verder.
3: Ja, jij ook. Klein duimpje. Nu is hij weer ontsnapt. Noem jij dit helpen?
1: Hoi.
4: Wat zei de fakir nou? Voor hulp bij al jouw rampen, één keer stampen.
1: Dank, kleine vriend.
4: Graag gedaan.
1: Jij hebt mij zo net uit de handen van de reus gered.
4: Maar verschijn jij vanaf nu overal als iemand een keer stampt?
1: Nou, ik hoop het niet. Wat dan?
4: Vaak hier?
1: Klein duimpje? Jij stampte met jouw drakenvoet. Is er iets waarmee ik helpen moet?
5: Ik stampte, ja. Mag dat soms niet?
1: Zodra jij één keer stampt, verschijn ik om raad te geven.
5: Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik stampte zomaar.
1: Nu ik eindelijk iets bijzonders kan, hebben ze alleen maar last ervan. Oh, ik moet de toversprook veranderen. Sprookjesbosbewoners, opgelet! Voor mijn hulp bij alle rampen moet je voortaan 19 keer stampen.
6: 7, 8, 9.
3: Laat mij eens proberen. Ik kan beter stampen. 1, 2, 5.
6: Reus.
3: Wat komt er dan? 8, 3, 46, 54, 13. 1270!
0: Oh. Fakir was teleurgesteld, omdat het nog steeds niet goed werkte.
1: Eén keer is te weinig, 19 is te vaak. Kijk wat een puinhoop ik ervan maak.
2: En als we nou eens 7 keer stampen? Of 10 keer?
1: Dan doe ik de reus nog steeds geen plezier. Die kan niet eens tellen tot 4.
2: Laten we dan 3 proberen.
1: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef jij slechts 3 keer te stampen.
2: Blijf hier staan.
5: Het werkt!
1: Waarachtig! Ja, ja, ja.
0: Sindsdien stampt iedereen die hulp nodig heeft 3 keer. De fakir was blij dat hij niet had opgegeven. Zo zie je maar. Je kunt vaak veel meer dan je denkt. Roodkapje ontdekte op een dag dat ze ook iets bijzonders kon. Maar dat is weer een heel

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: nog vaker.
1: Laat je horen voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
3: Ik ben de Weerman van...

0: is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Red Bull, je l'aime, pim. Red Bull, je l'aime, pim. Red Bull, je l'aime, pim. Red Bull, je l'aime, pim.
1: Tantedag. Het is weer heerlijk morgen in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker te dollen en te rollen. Het is maar goed dat de wijze varen er is.
2: Wat is het toch heerlijk om lekker niks te doen, hè Pip?
3: Niks doen? Hondjes toch, zijn jullie vergeten dat het vandaag een hele belangrijke dag is?
2: Huh? Wat bedoelt u, wijze vader?
3: Het is vandaag tantedag.
2: Oh, het is vandaag tantedag, Pip.
4: Ja, tantedag, jippie. Dan gaat tante vast iets heel leuks voor ons doen.
3: Ho, ho, ho, jongens. Tante Perenboom doet al meer dan genoeg voor jullie. Op tantedag is de bedoeling dat jullie iets voor tante doen.
2: Oh, ja. Tante is altijd heel lief voor ons.
3: Precies. Dus jullie moeten haar een beetje verwennen vandaag. Waarom maken jullie niet eens een lekkere taart voor tante?
2: Ja, wijze varen. Wij kunnen toch geen taart maken? Dat kan alleen tante.
4: Nou, Woezel. Ik kan best een taart maken. En misschien nog wel lekkerder dan tante's perentaart.
2: Jij? Ja hoor.
4: Ik ja.
3: Geweldig, Pip. Woezel, jij gaat helpen. Mm-hmm. En begin maar gelijk, dan hebben we straks een hele leuke tantedag.
4: We gaan al.
2: Kom, Woezel. We gaan aan de slag. Oké, Pip. Hoe gaan we beginnen?
4: Nou, tante zegt altijd iets van eerst bloem en boter.
2: Bloemen en wat?
4: Ja, bloemen en
2: potjes. Ja, natuurlijk. Dat is lekker in een taart. Yummy, ik ga gelijk zoeken. Tot zo. Die stond wel eens mooi in struikje, weet je wel?
4: Ja. Nou, dat ziet er heel lekker uit, Woezel. Vooral die botjes.
2: Ja, maar bij tante is het nog wat meer aan elkaar geplakt.
4: Oh, dat is echt heel makkelijk.
2: Oh?
4: Weet je wel, als we een kasteel maken met van dat natte zand, dat plakt goed.
2: Oh, wat goed, Pip. Jij weet echt hoe je een taart moet maken. Ik ga wel even wat nat zand uit de zandbak halen. Hoi, tante. Dag, tante.
5: Wat zijn ze allemaal aan het doen, wijze varen?
3: Nou, tante.
2: Opzij, opzij. Hier komt de allerlekkerste taart van de hele wereld. Helemaal gemaakt door Woezel en Pip. Voor tante Perenboom en iedereen. Want het is vandaag tantedag!
5: Ach nee zeg. Hebben jullie een taart voor mij gemaakt? Voor tantedag? Ik dacht eigenlijk dat jullie dat vergeten waren.
2: Natuurlijk niet. Tantedag is heel speciaal.
4: Kom Woezel, we geven iedereen een lekker stuk.
5: Nou, jongens, oh, die taart ziet er veel te mooi uit om op te eten, hoor. Die wil ik bewaren. Ja, ja, het is zo'n mooi cadeau.
3: Ja, mooi.
2: Maar dan hebben we geen taart.
5: Nou, jullie raden nooit wat ik vanmorgen gebakken heb. Ja. Nou, komt dat even goed uit, zeg. Wat een fijne tantedag. Heel fijn. Dank je wel, iedereen.
1: Oh, nou, dat kwam inderdaad goed uit. Zo heeft iedereen een heerlijke tantedag. Of zullen we het voortaan maar taartendag noemen?

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Super cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.

0: 9.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wandelde Klein Duimpje rustig door het Sprookjesbos. Maar dat duurde niet lang.
1: Iedereen hier in het land, luister nou naar wat ik zeg. Sta er niet zo in de weg.
2: Wat hier?
1: Haastige spoed is zelden goed. Ik weet niet meer wat ik moet.
2: Een wolf, hier! Ik kom u redden! Stap u maar op het tapijt. Ja, goed zo.
1: Nou, dat heb jij goed gedaan. Pak dus dit cadeautje aan.
2: Een toverstaf? Wat moet ik daar nou mee?
1: Dit cadeau wordt pas echt leuk met de juiste toverspreuk.
2: Toverspreuk?
1: Mm-hmm.
2: Maar ik ken helemaal geen toverspreuken. Hoe gaat dan die toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij er een stuk of 10.
2: Nou, dank u wel hoor.
1: Ga maar jongen, ga maar snel. Nogmaals dank hoor, dank je wel.
3: Hey, waar zijn mijn...
2: Toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef me gauw wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10.
3: Oh. Oh. Oh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: 10 goudstukken. Geef me snel wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Dat was het. Dank u wel, Fakir.
3: Hola. Hoe kwam jij aan die wonderschone toverstaf?
2: Van de Fakir.
3: Die wil ik ook.
2: Dat kan niet.
3: Hoezo niet?
2: Ik heb hem cadeau gekregen omdat ik de Fakir geholpen heb. Maar nu zijn de problemen opgelost.
3: Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Helemaal, geef mij eens even rap zo'n toverstaf. Zo van, geef mij nu wat ik verdien. Geef me er een stuk of wat. Nou ja, het moet rijmen, hè, maar hoe dan ook, een toverstaf.
1: Ik ben van mijn problemen af. U krijgt dus geen toverstaf.
3: U bent van uw problemen af?
1: Mm-hmm.
3: U bent van uw problemen af? Moet je eens goed opletten. Dit zijn pas problemen. Flup.
1: Wat zullen we nou beleven? Zonder kleed kan ik niet zweven.
3: En wou je nu nog beweren dat je geen problemen had? Als je dit kleed terug wil, hè, geef je mij maar mooi zo'n toverstaf.
1: Oh, goed, hier is de toverstaf. Dan ben ik nu van je af.
3: Ja. Wat was ook alweer de toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij een stuk of 10.
3: Ja. Dank je.
1: Graag gedaan hoor, ouwe reus. Oh, maar niet heus.
2: Snoep ga ik ervan kopen. Of nee, iets moois voor een kapje.
3: Haha, kom maar op met die gafstukken. Toverstaf, oh toverstaf. Oh toverstaf. Reken met de kassa af. Nee. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Want wie niet weg is, is gezien. Nee. Geef me er een stuk of 10. Goud! Maar... Au! Maar wat is dat? Au! Au! Help! Nee, niet 10 keer! Au! Au! Au!
0: En zo gaf de toverstaf precies wat de reus die dag verdiende. Tot 10 keer toe. Eigen schuld, dikke bult. Zo heeft de wolf ook een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
0: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.

0: We zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: de vlieblaar. Maar men zag me leek niet.
1: Ongelukkig.
0: Telkens ik een
2: scheer. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
3: Oh, pardon.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hero!

0: Wij zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Wind in de zeilen, muziek in de oren. Met Piet Piraat aan boord is het nooit saai. Schip ahoy!
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Julia.
3: Ik ben Marten.
4: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Maar zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: De les van vandaag. Een nette piraat eet pas taart als zijn schip proper verder vaart.
1: Op het piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.

0: Hey Blob, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Blopper de Blob, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
2: Oelai, la la la, ik word daar zo moe van.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
4: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Ja, een hartelijk goedemiddag. Het is bijna weekend. We zijn er weer bij.
5: Maar natuurlijk.
2: Hallo Kids Radio.

0: zeg. Ja, vrijdagmiddag, hallo weekend met Nout en Mayoni. We gaan leuke dingen doen, we gaan dansen, we gaan battelen en we gaan moppen tappen natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar natuurlijk. En het leuke is, daar hebben we jou heel hard voor nodig. Dus zit je nu te luisteren aan de andere kant en denk je, ja, ik weet nog een geweldige mop, die moet even voorbij komen. Nou, dan stuur hem alvast in, want dan ben je zekerste weet op tijd.

0: Zo, vrijdagmiddag het feestje vlak voor het weekend. Dit is Hallo Weekend met Arnoud, dat ben ik. En die andere stem, dat is DJ Mayoni.
1: Ja, en ik zit gewoon in de studio van Hallo Kids Radio. Maar Arnoud zit een klein beetje verder weg. Met nadruk op een heel groot klein beetje. Want Arnoud, jij bent in Drenthe met een soort studio op wieltjes.
0: Ja, ik moest vandaag een podcast-workshop geven. Dus vertellen aan mensen hoe je door een microfoon moet praten.
1: Ja, dat is belangrijk
0: natuurlijk.
1: Maar
0: dat was helemaal in Drenthe. Dat is natuurlijk in het noorden van het land. En ik kon onmogelijk weer terug zijn in de studio op tijd. Dus letterlijk zit ik nu hoog boven in Nederland. En jij diep in de Brabant.
1: Ja, want ik zit gewoon in Kaatsheuvel in de studio. En het leuke is, ja, weet je, dat kan tegenwoordig. Hè, met de technologie van tegenwoordig kun je gewoon een uitzending maken. Dus Arnoud, je bent er gewoon bij straks met de moppen tappen. En met de battelen natuurlijk. Kan allemaal.
0: Nou, dat is leuk, hè. We gaan het natuurlijk ook over voetbal hebben.
1: Ja, ja.
0: En heb je nou een leuk springliedje of zo, wat je graag wil horen zo vlak voor het weekend, stuur het dan nu alvast in via de WhatsApp-telefoon. Of

0: Meadow met Focus op Hallo Kids Radio. Nou, die focus hebben we nu ook nodig, want we gaan beginnen met de...
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Kijk, en dan hebben wij natuurlijk de focus nodig om de juiste informatie te geven over het liedje waar je op kunt stemmen. Maar jij aan de andere kant bij de radio hebt natuurlijk ook de volle focus nodig. Want ja, je moet goed luisteren zometeen naar het stukje wat we laten horen. Het is altijd maar een klein stukje natuurlijk van de battle. Welke wil je helemaal horen? Oftewel, welke DJ moet gaan winnen?
3: Ja, dat is inderdaad zo. Nou, de neuzen even aan elkaar. Ja. Ik heb een liedje uitgekozen. Marjoni heeft ook een liedje uitgekozen. Mm. En we beginnen altijd met jouw liedje.
0: Ja, ja, en we hadden deze week een beetje het thema van feest. En goed, gisteren de opening van het WK, 's avonds op tv. Dus een beetje feestachtige liedjes is altijd wel leuk. Ik ben benieuwd op wie jij gaat stemmen. Misschien wordt het wel Team Marjoni.

0: in, nou, in jouw stukje zingen is helemaal niks. Ik denk, er komt nog wat, maar...
1: Nee, dus ja. Ja, het is natuurlijk wel een heel bekend liedje.
0: Ja, al moet ik heel eerlijk toegeven, ik herken hem wel, maar ik weet even niet zo 1, 2, 3 hoe die van jou nou heet. Die van mij is namelijk Samson en Marie met Het is feest vandaag. Hoe kan het ook anders? Dat zongen ze 6 keer.
1: Ja, nee, die van mij heet Celebration. En het is een liedje van een hele bekende discoband, Kool & The Gang.
0: Oh ja, ja, dat was het. Ja, ja, ja, nu ik dit zo hoor, dan gaat er weer een lampje branden. Maar goed, kijk, wij hebben allebei een leuk liedje uitgekozen. Nu is het aan jou. Welk liedje wil je helemaal horen? En welke, nou ja, liever niet, hè. Dus je geeft gewoon je stem uit. En zeg je of ik stem voor DJ Arnoud of ik stem voor DJ Mayoni. Gaan we straks alles bij elkaar optellen. En dan komt daar een winnaar uit. Dus, belangrijk, je mag niet op 2 DJ's tegelijkertijd stemmen. Dat is vals spelen.
1: Nee, dat vind ik ook. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar laten we de liedjes nog 1 keer laten horen. Die van mij zometeen. Maar eerst die van jou.
0: Ja, nog even 1 keertje. Waar kan je precies op stemmen? Nou, bijvoorbeeld op die Mayoni.

was het liedje waar het allemaal mee begon. Flemming met Amsterdam op Hallo Kids Radio. En ondertussen zitten wij met z'n allen in de tussenstand van de battle. DJ Arnoud tegen DJ Meoni. Nou, ik kan je verklappen. Ja, DJ Arnoud loopt toch wel wat voor. Nou heeft hij eigenlijk wel een oud liedje uitgekozen. Maar ja, dat kan af en toe gebeuren. Hè? Want ik zie dat er ook al een hoop papa's en mama's meestemmen. Maar ja, zo'n tussenstand kan altijd natuurlijk nog roet in het eten gooien. Dus als je nog niet gestemd hebt voor de battle, zorg even ervoor dat je dan in de buurt komt van de radio, dat je goed kan horen op welke liedjes dat je kan gaan stemmen. Want ik ga ze nog één keer laten horen. Ja, en ik zou het natuurlijk wel leuk vinden als er nog ietsje meer op mij gestemd wordt natuurlijk. Nou, let op. Waar kan je allemaal op stemmen? Dit is Team Meoni.

Nou, de vraag is dus nog even, op wie ga jij stemmen? Wordt het team Arnoud of team Mayoni? Je kan het nog snel insturen via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail.

0: met vitamine buiten. Nou, ik weet niet zeker of je de vitamine vandaag gehad hebt, want het heeft toch stiekem best wel geregend af en toe en soms hard ook nog. Dus ik denk dat je de vitamines van buiten misschien beter morgen kan halen, want dan gaat de zon schijnen.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, en voor één van ons twee gaat nu het zonnetje ook volop schijnen vanwege de battle. We hebben namelijk een winnaar. Maar ja, wie oh wie gaat dat zijn? Wordt dat DJ Arnoud of DJ Mayoni?
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Even denken, wie zou er gaan winnen? Ja, ik heb natuurlijk wel een heel bekend liedje, maar die van jou is ook hartstikke leuk. En,
0: ja, Samson en Marie is natuurlijk ook bekend. Ja, ja die zijn ietsje jonger dan dat jouw liedje is.
3: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja. Nou goed, oké, let op. We hebben alle stemmen inmiddels geteld. We hebben net natuurlijk de tussenstand ook al gehad. Dus, tromgeroffel op de tafel. Wie oh wie heeft de battle van vandaag gewonnen?
3: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: DJ!
3: Nou, dat vind ik leuk. Ja, dat is leuk. Dat ik gewoon met een heel oud platenkastliedje gewoon win.
0: Nou ja, het viel me wel op dat er vandaag ook heel veel papa's en mama's hebben meegestemd. En ik denk dat dat wel geholpen heeft bij jou, Arnoud.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
3: Nou, leuk zeg. Vrolijk liedje. Celebrate. Kun je lekker makkelijk mee zingen.
0: Ja.
3: Thuis, of waar je ook bent. Oké, dan moet ik hem ook gaan aankondigen.
0: Ja, maar natuurlijk.
3: Hè?
0: Ja, jij bent de winnaar. Ja. Ja, doe maar.
3: Nou, voor iedereen die erbij gestemd heeft, dank je wel natuurlijk. En dan komt hier die hele leuke van Cool and the Gang. Dit is het feestje, oftewel Celebration.

dat was K3. En niet eens als K3, maar eigenlijk als de drie biggetjes. Want dit liedje hoorde bij de musical van alweer 3 jaar geleden. En zometeen dan gaan we natuurlijk met z'n allen moppen tappen. Ik heb al van een aantal luisteraars moppen binnen. Dus heb je dat toevallig nog niet gedaan, stuur het dan nog even snel in. Want dan kunnen we die straks ook laten horen. Of dat ik hem bijvoorbeeld voorlees of dat DJ Arnoud dat doet. Maar voordat het zover is, heb ik nog een verzoekje binnengekregen van Jackson. Jackson is namelijk groot fan van Dutchtuber. Hij is pas ook bij het festival geweest van Dutchtuber, wat georganiseerd werd. Het zag er hartstikke cool uit. Ik heb ook beelden op social media gezien. En Jackson wil daarom graag een liedje horen van Job. En hoe kan het ook anders dan graag die allernieuwste. Zo kan het gaan. Het was pas nog een superhit, maar nu hoor je hem gewoon op Hallo Kids Radio.

Leuk hè, dat je dat allemaal kan nadoen met zo'n hele mooie gitaar. Dirk kan wat dat betreft alles. En die is niet alleen zo af en toe met zijn liedjes te horen op de radio, maar natuurlijk ook in het weekend. Zeg, ik heb een ietsie-pietsie klein probleempje, want DJ Arnoud zit in Drenthe. Heeft net uitgebreid een podcast, een workshop gedaan. Dus hij heeft een soort van studio op wieltjes meegenomen. Maar drie keer rijden met wie ik nou geen verbinding heb. Dus we moeten toch gaan moppen tappen. Ja, ik kan het moeilijk uitstellen. Dus ik dacht, weet je wat? Gelukkig heb

Sterker nog, ik heb niet alleen hele leuke moppen binnengekregen van luisteraars, maar ik heb ook een heel nieuw moppenboekje geregeld. Sterker nog, die heeft Arnoud zelfs nog niet eens gezien, want die kwam namelijk gisteren binnen via de post. En dat is het moppenboekje De Labra Cadabra Door. Eén groot moppenfeest van de uitgeverij De Eenhoorn. Die hadden namelijk...

0: Dus ik dacht, dan begin ik daarmee. Want ja, DJ Arnold heeft het allemaal nog niet gehoord. En dan kan hij volgende week hier lekker doorheen bladeren. En dan gaan we zo meteen richting de luisteraars. Want ja, ik was er al even doorheen aan het bladeren door het boekje. En ik moest er bij eentje heel hard lachen. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Let op, het gaat namelijk over de verjaardagskaarsjes. Rivka wil graag de kaarsjes op de verjaardagstaart aansteken. En ze vraagt aan Amir, heb jij toevallig de lucifers? Want ik kan ze niet vinden. En Amir knikt, die zegt, ja, die heb ik. En Rivka vraagt, oké, dat is handig. Maar weet je wel zeker of ze het doen? En Amir zegt, ja, maar natuurlijk weet ik dat zeker. Want ik heb ze namelijk net allemaal voor de zekerheid even uitgeprobeerd. Ja, ik blijf hem wel leuk vinden, want hij is hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, dan doen ze het daarna dus niet meer. Ja, het blijft een hele leuke mop natuurlijk, ja. Maar goed, dit boekje gaan we dus nog wel vaker voorbij laten komen op de radio. Het klinkt hartstikke leuk natuurlijk. De verzameling van DJ Arnold qua moppenboekjes wordt wat dat betreft steeds groter. Volgens mij zit hij al op meer dan 10 boekjes. Nou ja, hoe meer natuurlijk, hoe beter. En daarom is het ook extra leuk als we af en toe luisteraars hebben die zeggen, ja, ik heb hetzelfde boekje. Ja, want dat hebben we af en toe namelijk bij Roy. Die heeft een paar dezelfde boekjes als DJ Arnold, maar hij heeft er vandaag weer eentje ingestuurd. En hij hoopt dat DJ Arnold deze mop niet heeft. Let op, komt-ie. Het is een raadsel, dus doe met me mee. Wat eten sneeuwmannen op hun boterham? Dus wat eten sneeuwmannen op hun boterham? Ja, ik zie toevallig het antwoord al staan. Dus raden is een beetje lastig natuurlijk. Wat eten sneeuwmannen op hun boterham? Oh, deze is niet zo moeilijk. Misschien ken je hem al wel. Het goede antwoord is namelijk, let op, daar komt-ie. Sneeuwvlokjes! Ja, in plaats van chocoladevlokken. Ja, is allebei natuurlijk hartstikke lekker. Maar ik snap wel dat inderdaad een sneeuwpop toch meer zin heeft in sneeuwvlokjes dan in chocoladevlokken. Dankjewel Roy voor jouw mop die je hebt ingestuurd. Altijd leuk natuurlijk als we dat krijgen. En ik heb nog een andere. Die is van Debbie. Die spreekt hem altijd in. Daar komt een raadsel.
1: Oh, DJ Arnold, oh, DJ Mio en ik hem nou in één keer een nieuwe raadsel opkomen.
0: Kijk, nou, dat is altijd leuk.
1: Dus ik zit vlakbij een weg. Dus.
0: Ja.
1: Wat zegt de verkeerslicht?
0: Ja.
1: Tegen de auto's. Van de ene kant en de andere kant.
0: Wat zegt de verkeerslicht tegen de auto's van de ene kant? Nou ja, mijn eerste gedachte, Debbie, is stop! Want dat doet de verkeerslicht toch? En die heeft rood en oranje en groen. Dus ja, dat zou ik denken. Maar ja, raadsel is meestal wel grappig. En als je alleen zegt stop, is natuurlijk, ja, is niet per se heel grappig natuurlijk of zo. Dus Debbie, wat was volgens jou het goede antwoord?
1: Sorry, jullie moeten stoppen als iemand voorbij loopt.
0: Oh, joh, hey! Krijgen we nou? Ik had het goed. Oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Ja, dat is dan ook leuk. Ja, Debbie die bedenkt nog wel eens eigen raadsels. En dat is natuurlijk ook nog wel een vak apart, hè? Laten we eerlijk wezen. Want iets voorlezen uit een moppenboekje is makkelijk. Maar iets zelf bedenken is natuurlijk nog veel moeilijker. Dankjewel, Debbie, voor jouw raadsel. En dan heb ik nog een andere binnengekregen. Die is van Bente. Ja, dit is wel bijzonder, want Bente zelf kon helaas niet luisteren naar Hallo Kids Radio. Ze is namelijk op groep 8 kamp. Maar ik heb een berichtje binnengekregen van mama Chantal. Die had gezegd, ja, ik heb het van tevoren uitgebreid met Bente afgesproken dat ik zekerste weten op tijd de mop moest insturen. Dus let op, daar gaat hij. De vraag is, waarom drinkt een muis geen alcohol? Is natuurlijk niet heel goed voor die muis. Maar waarom drinkt een muis geen alcohol? Het antwoord is, nou, hij is hartstikke bang voor de kater. Ja, hij is wel een beetje al een groep 8 mop natuurlijk, hè. Ja, dankjewel mama Chantal dat je dat namens Bente hebt ingestuurd. Leuk dat dat op deze manier natuurlijk ook kan. Want ja, Bente die heeft al wel vaker moppen ingestuurd. En dan gaan we nog even door met Janaika. Want die heeft er ook wel, och, en die zijn altijd, oh, die zijn altijd zo moeilijk, die raadsels van Janaika. Dus ik hoop, ja, DJ Arnold heeft wat dat betreft goed geregeld. Dat hij nu even geen verbinding had. Want dan hoeft hij niet mee te raden met Janaika, want die zijn altijd heel moeilijk. Oké, Janaika, doe maar.
2: Hoi DJ Arnold, hoi DJ Mioni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
0: Oké, vertel.
2: Het raadsel is, ja? Welk instrument werkt nooit mee? Bij wie van jullie deze week? Deze is niet zo moeilijk. Goedjes van Janaika.
0: Oh, maar Janaika, waarom zeg je nou erachteraan, deze is niet zo moeilijk? Want dan

0: dan vind ik het helemaal moeilijk. Dus de vraag is, welk instrument werkt nooit mee? Ja, weet ik veel. Ik heb wel in een orkest gespeeld, maar ja, dan deed iedereen wel mee. Dan was ik de klarinet en dan hadden we tegenover mij zaten de saxofoons en de dwarsfluiten. De dwarsfluit! Is het... Janaika, is het goed? Is het de dwarsfluit? Je zei hij is niet zo moeilijk, dus het zou... Oh, moet ik natuurlijk wel zorgen dat Janaika even kan praten, want anders dan horen we natuurlijk helemaal niks. Nog een keer, Janaika, had ik het goed?
1: En... Ja? Weet jullie maar, het nou, antwoord is, er komt een tromgroffel.
0: Doe maar. Dwarsfluit, ja?
1: En dwarsfluit.
0: Ja! Zo, hé. Nou, het lukt bijna nooit om het antwoord van Janaika in één keer goed te raden. Maar, goh, ik had niet verwacht dat het nou ineens wat makkelijker was. Janaika, zullen we dan afspreken volgende week weer een moeilijke? Want dan ga ik ervan uit dat DJ Arnoud wel gewoon bij het moppetappen is.

0: Kinderen voor Kinderen met de Oya Lele op Hallo Kids Radio. En Arnoud, hebben wij inmiddels weer contact? Hallo?
1: Ja, ik was eventjes uit de lucht.
0: Ja, hoe kan dat
1: geen,
0: nou?
1: Contact. Dus, maar ik heb wel meegeluisterd met de moppen. Ik moest wel hard lachen.
0: Ja.
1: Net. En ik wilde eigenlijk zelf ook nog een mop vertellen. Zal ik dan gewoon mijn favoriete mop nog een keer doen?
0: We zaten er helemaal klaar voor. Hè? Moppen tappen. Nou, ik heb uiteindelijk lekker zelf met de luisteraars gedaan. Maar ja, dit is eigenlijk wel jouw trommel. Dus doe even inderdaad die ene uitsmijter. Die ene
1: van
0: jou.
1: Die ene uitsmijter, ja. Hoe noem je? Nee, zo, dan ga ik al meteen mis. Het is groen.
0: Het is je lievelingsmop. Groen. Je weet het toch wel?
1: Ja, het is groen. Het heeft een gewei en het huppelt door het bos. Rana, wat is dat? Dus het is groen. Het heeft een gewei en het huppelt door het bos. Wat is het?
0: Ja, ik ga het niet meteen zeggen, want ik ken hem al.
1: Oh, je hebt hem onthouden? Oh,
0: dat is het is jouw lievelingsmop natuurlijk. Ja, hè? Nou,
1: het is groen, het heeft een gewei zo. Ja. En het huppelt door het bos. Dat is een dophertje.
2: Hey.
0: Moest je nou zelf nadenken over het antwoord? Hoorde ik dat nou?
1: Ik had bijna gezegd een dophertje. Maar dat
0: is niet het goede antwoord.
1: Het is een dophertje. Nou, toch nog goed gekomen. Maar Joni, je moet het straks ook nog even over voetbal hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Want het WK voetbal is gisteren begonnen. De eerste wedstrijd is gespeeld. De openingswedstrijd. Daar zat trouwens een heel raar... dat is wel grappig.
0: Ja.
1: Ja, wat?
0: Nou, dat doen we zo meteen, Arnoud. Want ben ik straks bang dat de verbinding weer fout gaat. Want ik heb namelijk ook nog een verzoekje klaarstaan. Die moet natuurlijk ook nog even gedraaid worden.
1: Ja, dan moeten we dat nu eerst doen.
0: Ja, want dat was namelijk een verzoekje van even kijken van Simon. Die wil heel graag muziek van Piet Piraat. MUZIEK

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: Zo, het is 5 uur geweest. Oh, ik weet je wat ik daar zo lekker vind. Het is eigenlijk gewoon zomer. Mm. Het is lekker licht nog buiten. Want ja. Dit programma doen we al een hele tijd. En in de winter dan is het gewoon donker rond dit tijdstip.
1: Ja, nou ja, en nu regent het buiten. Is ook een beetje donker. Maar goed, ik snap wat je bedoelt. Die zon die zit daar wel ergens achter die wolkjes.
0: Dat is waar. Hey, gisteren was een bijzondere dag. Want heel veel leerlingen die kregen de uitslag van hun examen.
1: Ja, klopt. Ja, bij ons in de wijk heb ik ook al meerdere vlaggen zien hangen. Ja.
0: Nou,
1: allemaal van de middelbare school.
0: Ja, en dan is het, word je daar gebeld, word je niet gebeld? Hoe zit dat nou ook alweer en zo? En wat wel grappig was, er was gisteren een minister.
1: Ja.
0: Ik ben zijn naam even kwijt, maar dat maakt nu niet uit. En dat is wel grappig, dat werd overal uitgezonden. Die zat dus in een serieus overleg.
1: Ja.
0: Want er waren allemaal mensen die wilden hem vragen stellen. Opeens kijkt hij naar zijn telefoon en hij denkt...
2: Paniek!
0: Paniek! Hij zegt, mijn zoon belt, ik moet even opnemen. Dus hij rent weg. Hij zegt, kunnen we zo verder gaan? Dus de voorzitter van die commissie zegt, de vergadering is geschorst. We gaan zo door. En toen kwam hij terug. Toen zei hij, mijn zoon is geslaagd.
1: Ach, nou kijk. Geen paniek inderdaad. Ja.
0: Nee, er zijn er weer mensen die zeggen, dat kan, dat mag toch niet. Maar dat is toch leuk. Het is een minister, maar die heeft ook gewoon een zoon. En die zei, volgend jaar weer een MBO erbij. Dus aan de slag.
1: Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. En inderdaad, heel Nederland is daar nu een beetje van in de ban. Het kan zomaar zijn namelijk dat je bijvoorbeeld iemand kent. Hè? Dat je bijvoorbeeld bij jou thuis, je grote broer of grote zus al op de middelbare school zit. Of misschien wel de buurjongens of de buurmeisjes. Of je neefjes of nichtjes. Ja, ik denk dat bijna iedereen wel iemand kent die dat belletje heeft gehad.
0: Ja, dat denk ik ook. En voor iedereen die geslaagd is, of misschien heb je al een broertje of zusje die geslaagd is.
1: Ja.
0: Zus die geslaagd is.
1: Ja.
0: Dan van harte gefeliciteerd en namens Hallo Kids Radio.
1: Ja, absoluut. En als je nu nog even niet aan de beurt bent, dan weet je gewoon alvast hoe dat later gaat voelen. Want ik dacht ook altijd, iedereen stelt zich aan. Nou, ik was zenuwachtig op die dag, hoor.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ja. Hey, we gaan even zingen, want het is bijna weekend. Ja, alle

0: Samson en Marie met de Samson Rock op Hallo Kids Radio. Zeg Arnoud, je begon net over het voetballen, maar je hebt het gesprek niet afgemaakt.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik wou het eigenlijk even over de liedjes hebben. Je hebt natuurlijk best wel leuke voetballiedjes. Ja. Dat liedje van Curaçao. The Blue Wave van Deon vind ik heel leuk. Dan heb je ook, dat is ook wel grappig, een liedje van Schotland. Schotland doet voor het eerst sinds hele lange tijd mee aan het WK. En die hebben een heel vrolijk liedje gemaakt. Beetje een echt een vrolijk Schots liedje. Nou, die zal ik volgende week ook nog wel even laten horen. Dan heb je natuurlijk het officiële WK-lied. Waar niemand meer van gehoord heeft.
0: Ja, dat was een soort cowboy-achtig liedje.
1: Was een beetje een foutje volgens mij.
0: Ja.
1: Uiteindelijk hebben we Shakira natuurlijk ook nog. En we hebben onze Nederlandse snollebolletjes.

0: zeggen, die fabrilator of nee, want god nonnetje.
1: Oh, zo, nou hè. Ja, we kunnen hem vanaf volgende week gewoon helemaal draaien. We go to left, to right.
2: Nou ja, vooral als Nederland even gewonnen heeft. Hè. Op maandag, of op maandag, op zondag, dan is de officiële eerste wedstrijd. Dan hebben we hopelijk natuurlijk op maandag goed nieuws voor iedereen die het bijvoorbeeld niet gezien heeft omdat het te laat is. Want dat kan natuurlijk. Dus dat gaan we laten horen. En trouwens, Arnoud, Snollebollekes is natuurlijk niet de enige die muziek heeft gemaakt voor het feit dat Nederland meedoet aan het WK. Hè? Want er zijn al hartstikke veel liedjes. Heb je die van Samuel Welten bijvoorbeeld al gehoord? Is ook leuk.
1: Nou, die ken ik al helemaal niet. Wat leuk zeg. Nou goed, ik ben benieuwd wat ze in Amerika van deze tekst vinden. Want we horen zoiets als howdo en goodbye. Howdy, dat is weer heel erg in Texas, hè? Dat zeggen ze daar wel. Dus misschien dat ze het wel heel erg grappig vinden.

0: Stay Tuned is Unstoppable. En dat zijn wij natuurlijk met Hallo Kids Radio ook. Want elke week houden we alle nieuwe liedjes bij. En er is weer een hoop uitgekomen. En elke week kiezen wij één liedje uit wat we in het zonnetje zetten. En ja, het leuke is dat we daar natuurlijk ook tips voor kunnen verzamelen. Dus heb je leuke tips voor een liedje waarvan je denkt, nou, dat moet echt de superhit worden. Dan mag je dat natuurlijk altijd insturen via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. Want ja, kijk, dat kunnen natuurlijk artiesten zijn die hem misschien al wel vaker hebben gehad, de superhit. Maar dat mogen natuurlijk ook artiesten zijn die hem nog nooit hebben gekregen. Want we willen uiteindelijk voor iedereen allemaal dat ze evenveel kans maken. Alleen ja, uiteindelijk komt daar natuurlijk één winnaar uit. En de superhit van volgende week is geworden.
1: Dit is de superhit van deze week.
0: K3 met de zomer van Oyalele.

0: Stars met I Just Might op Hallo Kids Radio. Zeg Arnoud, jij zit met een soort studio op wieltjes helemaal in Drenthe. Omdat jij vandaag een podcast workshop hebt gedaan. En dan heb ik al van een aantal verschillende luisteraars in Drenthe de vraag gekregen. Maar waar zit jij dan? Want dan ben je misschien bij ons in de buurt. Ja, goed punt.
1: Nou, dat is wel goed. Ik ben in het noorden van Drenthe. En ik zit al heel lang bij de radio. Dus ik ken best wel veel mensen die ook bij de radio werken. En ik zit bij een soort van andere omroep.
0: Ja.
1: Waar ik even een hele goede ruimte heb. Waar ik kan mee presenteren. Waar de akoestiek ook heel goed is.
0: Ah ja, ja, maar voor iedereen dus inderdaad. Ik bedoel, ik ben niet zo heel goed in topografie. Maar noem eens even een plaats die bij jou in de buurt is bijvoorbeeld.
1: Tienaarlo.
0: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Nee,
0: sorry.
1: Dat dacht ik al. Dus.
0: ik dacht dat je komt iets met de ISO van Assen of zo. Kijk, dat weet ik nog wel, maar heel veel meer dan...
1: Nee, dat ligt in de buurt van Assen. Maar Tienaarlo ligt eigenlijk alweer tegen de provincie Groningen aan. Dus het is echt in het noorden van Drenthe.
0: Oh ja, dat is inderdaad wel een stukje rijden. Nee, dan snap ik helemaal dat je dus inderdaad niet nu in de studio kan zijn van Hallo Kids Radio. Want dat is in Kaatsheuvel, dat is een stukje rijden. Maar wel leuk dat je inderdaad dan als het ware een beetje kan zwaaien naar de luisteraars. Want laten we eerlijk wezen, zo vaak zijn we natuurlijk met Hallo Kids Radio niet in Drenthe.
1: Nee,
0: moeten we even regelen natuurlijk, maar
1: ja. Ja, dat is het leuke. En weet je wat nou zo leuk is met radio? Zeker zoals we dat nu tegenwoordig kunnen doen. Mm-hmm. Kun je overal doen. We hebben ook wel eens, als we in Utrecht in de jaarbeurs stonden, hadden we zo'n Creado-festival. Dan stonden we ook wel eens achter de schermen gewoon een programma te presenteren.
0: Ja.
1: Dus het is wel wat storingsgevoeliger, dat is zo. Maar ik zit gelukkig niet achter de knoppen. Want je weet wel, als ik achter de knoppen zit, gaat het mis.
0: Ja, nou ja, tenzij de internet er even uitknalt. Want je precies op het hoogtepunt van de uitzending, de moppen tappen, toen lag jij er even uit. Maar gelukkig is de verbinding nu weer redelijk stabiel.
1: Nee, dat is waar. Maar jij was natuurlijk laatst naar België een paar dagen. En dan kun je de klok erop gelijk zetten. Luisteraars weten dat ook inmiddels. Dan gaat het vast wel weer fout bij Arnoud.
0: Ja,
1: dat is ook altijd zo. Dus,
0: goed.
1: Ik was vroeger heel goed met die knopjes en die schuifjes.
0: Maar het is al lang geleden dat je dat gedaan hebt. Laten we eerlijk wezen.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik bedoel, wij maken alweer een hele lange tijd samen radio. En dan zit ik altijd standaard achter de knoppen. Dus dat verleer je op een gegeven moment.
1: Ja, precies. We zouden nog het over het eten gaan hebben. Maar daar hebben we het helemaal niet over gehad. Misschien moeten we het zo doen of gaan we dat nu doen?
0: Nou, ik zat meer te denken. Kijk, Arnoud, leuk natuurlijk dat jij nu in Drenthe zit. Nou woon je daar natuurlijk niet in de buurt, want jij woont in Gelderland. Hoe lang moet je dan eigenlijk nog naar huis rijden? Als zijnde van, wordt het een tripje bij het tankstation, bij de McDonald's? Of haal je het wel het avondeten?
1: Ja, ik denk dat het voor mij ook vrijdag frietjesdag wordt. Want het is nog anderhalf uur naar huis toe.
0: Ja, en het is toch de show tot 6 uur natuurlijk. Ja,
1: dus nou goed. Dat weet ik niet. Nee, uitgebreid koken ga ik vanavond niet meer doen. Dus,
0: nee, maar ik vind het wel leuk dat we dan voor de eerste keer in tijden allebei op vrijdag frietjesdag hebben. Ja.
1: Ja, want bij jou is dat ook zo dan.
0: Maar natuurlijk is dat vandaag zo. Arnoud, het is vrijdag. Het is frietjesdag. Dat hoef je niet te vragen.
1: Met de kaasballetjes.

Dat was het allernieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen, als een vis in het water. Nou, daar wil ik even bij blijven, want lekker zwemmen is natuurlijk superleuk om te doen. In bijvoorbeeld een heel mooi zwembad, binnen of buiten. Maar naar een bioscoopfilm gaan die over een zwembad gaat, is natuurlijk ook leuk. Ja, ja, want ik heb namelijk een hele leuke tip. Een film die heet Splish Splash en die gaat over zo'n zwembad. Namelijk de hoofdpersoon Paula die zwemt het allerliefste in haar favoriete zwembad Splish Splash. Maar wanneer dat zwembad moet gaan sluiten, wil ze koste wat het kost samen met haar klasgenootje Rosalie zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Want ja, dat is hun favoriete zwembad. En terwijl ze erachter komen dat dat niet het enige probleem wordt, maar haar beste vriendin Polly moet ook nog gaan verhuizen, ja, dan wordt het ineens wel heel veel stress. En dan willen ze voorkomen dat het allemaal gaat gebeuren. Splish Splash Forever is een hele leuke bioscoopfilm die sinds kort in de bioscoop is. En waarom vertel ik dat? Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om daar naartoe te gaan binnenkort. Maar het is natuurlijk nog veel leuker om daar misschien wel bioscoopkaartjes voor te winnen. Toch? Ja. En het leuke is, wij bij Hallo Kids Radio geven heel veel prijzen weg in verschillende shows, maar natuurlijk ook in onze nieuwsbrief. Dus ik zou zeggen, zorg even dat je daar lid van wordt van de nieuwsbrief. Want dan kan je namelijk onder andere kans maken op deze tickets voor Splish Splash. Want binnenkort gaat er weer een nieuwe nieuwsbrief uit. En ja, ik weet het, we hebben pas nog een andere leuke winactie gehad. Maar iedere keer als je de nieuwsbrief krijgt, dan kan je iets winnen. Dus denk je, nou, ik zou het wel leuk vinden om naar die bioscoopfilm te gaan, Splish Splash. Zorg dan even snel dat je je abonneert op de nieuwsbrief van Hallo Kids Radio. Dat kan je vinden op onze website. En wie weet zit jij dan binnenkort in de bioscoop.

0: 3 met TikTok Tobias op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, laatste keer thema eten, Arnoud.
2: Ja, het thema eten. En ik zat even door mijn lijstje te kijken van welke is leuk om nog te gaan draaien. Nou kwam er net, ik zit natuurlijk op een andere plek. Helemaal in het noorden van het land. Kwam er iemand binnen en die zei, wij gaan zo meteen pizza eten.
0: Oh!
2: Wil je toch wel ook een stukje pizza mee eten? Denk je, dat is natuurlijk ook wel lekker. En,
0: dat vind ik heel netjes. Want misschien dat ze helemaal niet op zoek waren naar jou. En die man had de deur geopend en denkt, oei. Ja, nou kan ik natuurlijk niet zeggen dat ik tegen jou niet...
2: Ik denk dat ik dat dan maar doe. Dat is ook wel wat gezelliger. Want anders dan sta ik ergens langs de weg een frietje te eten.
0: Oh ja, McDonald's is ook niet verkeerd natuurlijk. Ja, maar
2: nee,
0: dan
2: dat is,
0: denk ik dat ik al wel weet wat je dan straks als de platenkast gaat draaien.
2: Nou, ik dacht, dan gaan we voor het ultieme pizza liedje van André van Duin.
0: Maar natuurlijk, dat kan ook niet anders. Ik bedoel, als iemand net gevraagd heeft aan jou, wil je een stukje pizza hebben straks? Dan kan je bijna niet anders denken dan, nou, we doen even André van Duin. Nou zijn er trouwens ook andere liedjes over pizza gemaakt, andere artiesten. Maar dit blijft volgens mij wel altijd de bekendste. Maar Arnoud, even voor mijn rekensommetje. Dit is toch echt al kei oud?
2: Ja, het komt uit 1993. Het zat toen in een tv-show die elke week op tv was. Met André van Duin. Dus kwam die elke week met zijn bromscootertje kwam die het podium op gereden. En,
0: Volgens mij zit er inmiddels een stukje pizza in jouw wifi-lijntje. Want je begint over het tv-programma te praten en je begint een beetje gek te klinken. Zou die meneer dan toevallig even een draadje hebben doorgeknipt? Die dacht, nee, pizza eten is nu, niet over 10 minuten pas.

0: Amsterdam. Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ja, het einde van de show, hè, want de radio gaat altijd door.
2: Ja, ja, ja, dat is zeker waar. En het leuke is, niet alleen vandaag, maar natuurlijk ook morgen bijvoorbeeld. En overmorgen en volgende
1: ja,
2: week.
1: Absoluut, ja, absoluut. Absoluut, absoluut. Hey, luister lekker naar het radio met wat je ook aan het doen bent komend weekend. Morgenochtend, niet vergeten, Dirk Schelen die start zijn show om exact 9 uur. Met de grote Dirk Schelen show. En daarna, meteen om 9:30, dan kun je luisteren naar meneer Kaasgraaf en mevrouw Suikerspin.
2: Ja,
1: en
2: live uit de Juliana-toren.
1: Ja, uit het leuke pretpark in Apeldoorn. Dus dat is de moeite waard. En als je morgen niet kan luisteren, dan kan het zondag ook weer om 9 uur en om 9:30.
2: Ja, dus voor nu zit er nog maar één ding op voordat we iedereen een heel fijn weekend gaan wensen. Dat is dat ik moet gaan...
1: Hallo Marjolie, ja. Ja, jij moet gaan zingen. Dus ik ga lekker achterover zitten in het noorden van Nederland. En ik ga luisteren hoe jij op je mooist kan zingen. Want je kan mooi zingen, dat weten we.
2: Nou, ja, ongeveer. Nou goed, dat is nadeel natuurlijk als je de

0: Fijn weekend allemaal.
1: Fijn weekend.
2: 3, 2, 1. De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters. Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: De Chinese nachtegaal. De keizer van China had een prachtige tuin. En groot. Zo groot dat maar weinig mensen ooit het einde ervan hadden gezien. Niet alleen zijn tuin was prachtig en groot, maar ook zijn paleis. Op het paleis werd net de thee geserveerd, toen de deuren van de theezaal openvlogen en de kapelmeester hijgend binnenkwam rennen.
1: Hoogheid, hoogheid.
2: Wat is er, kapelmeester? Zie je dan niet dat ik geniet van een kopje pure thee?
1: Hoogheid, ik heb zojuist een boek gekregen over muziek in het dierenlijk. En er staat in dat het mooiste geluid ter wereld afkomstig is van de Chinese nachtegaal.
2: Nachtegaal? Chinese nachtegaal? Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Geisel, ik heb er net zo min van gehoord. Daarom ben ik ook meer gaan lezen over die nachtegaal. Iedereen die China bezoekt, schijnt hem te kennen. Ze vinden hem de mooiste attractie van ons lijk. Ze zeggen, hij zingt zo prachtig dat je in de zevende hemel waant.
2: Wat? Dat is toch ongehoord? Hoe kan het zo zijn dat ik het allermooiste van mijn eigen rijk niet ken?
0: De keizer keek om zich heen naar de gasten waarmee hij thee zat te drinken.
2: Heeft een van jullie ooit gehoord van een Chinese nachtegaal? Blijkbaar niet. Wat doe je hier nog, kapelmeester? Ga hem voor me zoeken. Als hij echt zo mooi zingt, dan moet hij komen zingen op mijn verjaardagsfeest.
0: De kapelmeester ging direct aan de slag, want de keizers verjaardag was al over 2 dagen.
1: Baron, heeft u ooit een nachtegaal in de tuinen van het paleis gehoord?
3: Nee, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord.
4: Ik ook niet, maar als de keizer het wil horen, dan wil ik het ook horen.
1: Glavin, wilt u mij alstublieft zeggen dat u de nachtegaal kent?
5: Helaas, kapelmeester. Ik vind vogels vies.
1: Ik durf het bijna niet te vlagen, maar Glaaf?
6: Nooit van gehoord. Maar als de keizer die vogel wil horen, dan wil ik dat ook.
0: Zo ondervroeg de kapelmeester het hele hof. Maar niemand kende de nachtegaal. De dag van het verjaardagsfeest was aangebroken en de kapelmeester zocht in zijn wanhoop zelfs contact met de allerlaagste bediende, het jongste keukenmeisje.
7: Oh ja hoor, ik nachtegaal wel ken.
1: Jij? Jij kent? Jij hebt de nachtegaal wel eens horen zingen?
7: Ja hoor, zo vaak. Als ik mijn oma eten breng, kom ik op de luchtweg door het bos. Dan ik altijd zitten bij boom luisteren.
1: Oh, wat gebeurt er dan? Vertel.
7: Oh, vergeet al problemen. Al ineens veel mooier.
1: Meisje, ik zal zorgen dat jij een flinke beloning krijgt als je me helpt om hem te vinden. Ik laat je benoemen tot kokin. En je mag 1 keer in de maand kijken naar hoe de keizer eet.
0: Dat klonk het keukenmeisje als muziek in haar oren.
1: De keizer wil dat hij vanavond voor hem zingt op zijn verjaardag. Jij moet mij helpen. Waar woont die nachtegaal?
7: In tuin van paleis.
1: Nou ja, zeg. Het moet niet gekker worden. In onze eigen tuin, nota bene. Nou, kom op. Hop, hop, hop, hop. De tuin in. Het feest begint zo.

0: Ze gingen de tuin in en liepen langs kabbelende beekjes en geurende bloembedden naar het einde ervan, het bos.
1: Stil eens, ik hoor hem. Wat een klachtig geluid voor zo'n vogeltje.
2: Nee, is koe. Wij moeten bos nog in. Kom.
0: Zonder enige angst stapte het keukenmeisje het donkere bos in en trok de aarzelende kapelmeester met zich mee.
1: Is dat hem? Hij klinkt zo schoon als een blulklikkel.
2: Is ook kikkel. Stil, wij bijna zijn. Wij zullen nachtegaal snel holen.
0: Ze kwamen bij een open plek. Op een tak zat een klein grijs vogeltje in het zonlicht te fluiten.
2: Kijk daar!
1: Hoe is het mogelijk? Zo'n klein afzichtelijk grijs vogeltje met de stem van de wereldberoemde zangeres.
2: Ik niet ken.
1: Nachtegaal, ik nodig je uit op de verjaardag van de keizer. Natuurlijk moet je dan mee naar het paleis. Het is er prachtig.
0: De nachtegaal was het er niet mee eens. Zijn gezang klonk immers veel mooier in het bos.
1: Oh, jij wilt dat iedereen naar jou toe komt. De keizer gaat zijn verjaardag toch niet in een donker bos vieren. En vergeet niet, we hebben het hier over de keizer.
0: De nachtegaal stemde toe en landde op de schouder van de kapelmeester. En zo gingen ze terug naar het paleis.
3: Oh, waar blijft die nachtegaal nou toch?
0: Zuchtte de keizer. Op dat moment kwam de kapelmeester binnen samen met het keukenmeisje.
1: Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Met grote trots presenteer ik u, de Chinese nachtegaal.
0: De menigte week uiteen en daar was hij dan. Hij vloog door de grote zaal en zong het mooiste lied.
3: Oh, ik heb nog nooit zoiets ontroerends gehoord. De tranen staan in mijn ogen. Ik voel me zo gelukkig. Nachtegaal, dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Als dank wil ik je een paar gouden pantoffels schenken op nachtegaalformaat. Je moet voor altijd in mijn paleis blijven en voor me zingen.
0: Voor de nachtegaal doorhad wat er gebeurde, werd hij gevangen en opgesloten in een gouden kooitje. Vanaf dat moment zong de nachtegaal elke dag 2 keer voor de keizer. Zo ging het week in, week uit. Tot er op een dag een pakket werd bezorgd.
4: Hey, alsjeblieft, een geschenk van de keizer van Japan. En hier is het kaartje, majesteit.
3: Voor zijn doorluchtige hoogheid, de keizer van China. Een geschenk voor de man die alles al heeft.
0: Toen de keizer het pakketje opende, kon hij zijn ogen niet geloven. In de doos zat een nachtegaal. Maar geen echte. Nee, deze nachtegaal was gemaakt van goud, saffieren, robijnen en diamanten.
1: Nu kunnen ze samen zingen. Wat een prachtig geschenk!
3: Oh, dit klinkt helemaal nergens naar. Oh, vanaf nu luisteren we alleen nog maar naar de nachtegaal die ik heb gekregen van de keizer van Japan.
0: De echte nachtegaal was diep bedroefd dat hij niet meer nodig was. Omdat niemand meer aandacht voor hem had, zag hij zijn kans schoon. Hij keek nog 1 keer om en vloog weg.

0: nog eens aan het sleuteltje. Ik wil hem nog één keer horen.
1: Zo ging het iedere dag.
0: Daar nog eens aan het sleuteltje. En nog eens. En nog eens. Wacht, ik doe het zelf al.
1: Keer op keer luisterde hij naar de mooie liedjes van de nepnachtegaal. Maar na 2 weken vond de keizer deze mechanische nachtegaal toch wel saai worden. Hij floot maar 3 verschillende deuntjes.
0: Waar is de echte nachtegaal? Hij moet terug. Ik wil hem weer horen. Mijn vingers doen helemaal pijn van het opwinden.
1: Nu pas kwamen ze erachter dat de echte nachtegaal er vandoor was gegaan.
0: Oh, de brutaliteit. Weggaan zonder iets te zeggen. Wat een ondankbaar schepsel.
2: Maar gelukkig hebben we de nepnachtegaal nog. Zal ik hem nog een keeltje opwinden?
0: Ja, goed. Doe jij maar. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Doe nog maar een keer Radetzky-mars.
2: Ach ja, en deze is ook veel betrouwbaarder. Je weet tenminste bij die neppert welk duntje die gaat zingen.
1: Zo ging er een jaar voorbij. Toen op een dag de gouden nepnachtegaal kapot ging. Er kwam alleen nog maar een vals gepiep uit zijn snavel. En uit zijn rug bungelde een veer.
0: Wat een ramp! Laat de hofarts komen!
2: Oh, de hofarts kan niets doen. Dit is een mechanische vogel, hoogheid.
0: Haal dan de loodgieter.
2: Hoogheid, bedoelt u niet een horloge maken of zo?
0: Mag ook. Ja, haal die maar. Maar wel snel, ik moet vanavond de nachtegaal horen zingen, anders kan ik niet slapen.
1: Dus werd de horlogemaker erbij gehaald. Hij opende de nepnachtegaal en draaide aan alle radertjes en tandwieltjes in de hoop dat hij het weer zou doen. Maar niets hielp. Aan het einde van de dag waren er wel 10 horlogemakers langs geweest. Maar dit was zulk precisiewerk dat geen van hen goed genoeg was om de nachtegaal te repareren. Het hele rijk was radeloos. Wat moesten ze zonder de mooie gouden nepnachtegaal? Want niet alleen de keizer, maar het hele volk genoot van hem.
3: Nu was dat ding dus toch.

0: Geluk.
1: De keizer werd ziek van verdriet. Jaren gingen voorbij en het ging slechter en slechter met de keizer.
2: Gaat u maar weg, kapelmeester. Ik wil alleen zijn.
3: Maar, majesteit, er moet toch iets zijn wat we voor u kunnen doen?
2: Laat mij maar. Ik wil rusten.
1: De kapelmeester was de kamer nog niet uit of de dood verscheen, gevolgd door geesten.
2: Wie zijn jullie? Ga weg! Laat me alleen! Ga weg!
1: Plotseling klonk er een wonderschoon gezang in de slaapkamer. Daar op de vensterbank zat de echte nachtegaal uit volle borst te fluiten. De dood en zijn gevolg schrokken van de schoonheid van de muziek en vertrokken.
2: Je bent teruggekomen. Waarom?
1: De nachtegaal was de hele wereld overgevlogen. Maar waar hij ook kwam, hij bleef de keizer en zijn geliefde China missen.
2: Je bent net op tijd. Ik had de moed al opgegeven dat ik je ooit nog zou horen fluiten. Ik voel me al een stuk beter. Hoe kan ik je ooit bedanken? Zou je weer voor mij willen komen zingen? Niet als een gevangene in een gouden kooitje, maar als een vrije vogel. Maar ga nu maar terug naar je plekje in het bos. Ik weet dat ik je spoedig weer zal zien.
1: De keizer hing net uit het raam de nachtegaal uit te zwaaien toen de kapelmeester de slaapkamer binnenkwam.
4: De keizer? Hij leeft! Hoe is dat mogelijk?
1: De keizer keek de kapelmeester aan en met een glimlach van oor tot oor zei hij:
2: Goedemorgen! Wat een prachtige dag is het vandaag!

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die twee besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar zwoegen.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Stop de koets! Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
0: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
2: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo, en nu maar wachten op de koets.

0: datzelfde moment zat de molenaarszoon prinsheerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg, boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas. Ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo, graag... Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

Nou, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!
2: Kom, Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.
2: We gaan

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!
6: Tot ziens!

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.